Does it seem sad? Does it remind you of when?

0: Dit is Urgent FM.
1: 7
2: uur.
0: Urgent FM.
3: Een hele goede morgen. Het is 7 uur. Gent ontwaakt en wij zijn er weer bij met heel veel goesting. En met de wekelijkse portie actuele weertjes, goede muziek en overheerlijke koffiekoeken van Bakkerij Blog. Of je nu even aan het snoezen bent of al onderweg bent naar je werk, zet het volume gerust wat hoger, want we hebben weer een paar bangers klaarstaan om je ochtend goed mee te starten. En beginnen doen we met Nicole Kidman van Adela. Welkom en fijn dat je luistert naar Slijmerstand. MUZIEK

De afgelopen week is er terug veel gebeurd in België en Gent. Zo hebben we het gehad, zo zullen we het hebben over het aantal dieren die in het asiel zitten en natuurlijk ook over het reuzentikkertje die de afgelopen week in Gent gebeurd is. En last but definitely not least is het vandaag ook de dag om jezelf eens te verwennen, want het is internationale dessertdag. We geven vandaag opnieuw koffiekoeken weg van Bakkerij Blog, dus blijf zeker nog even in je bed liggen en geniet van een uurtje sluimerstand.

0: Urgent FM.
1: Op onder andere TikTok worden we er meer en meer mee geconfronteerd. Waarschijnlijk weet je al waarover het gaat. Maar Zita, jij kan hier wat meer over vertellen. Zeg het eens.
2: Ja, het is natuurlijk geen geheim dat we in een tijdperk leven waar veel draait om AI. Het wordt nu ook alleen maar moeilijker om te onderscheiden van wat is nu echt en wat is AI. Dat zien we bijvoorbeeld in trends op sociale media. Zo is er nu Jean Phil. Je kunt die herkennen aan zijn opvallende blonde kapsel, zijn snor en een bruin kostuum. Er duiken eigenlijk overal filmpjes op van hem op verschillende locaties. En dan begint hij daar zo wat te luchtboksen eigenlijk. Het is een trend geworden om dat figuur na te doen en dat dan online te posten. Er is wat verwarring ontstaan rond dat personage, maar het is wel degelijk AI en geen echt persoon. Ook rondom de videoclip van Young Lean met het liedje Storm is er veel te doen. De clip werd genomineerd voor Video of the Year op de MTV Video Music Awards van 2026. De clip is een grote hype op sociale media door de indrukwekkende dans eigenlijk. Mensen doen die videoclip na, maar dat is niet het enige. Er wordt ook heel veel AI gebruikt om die videoclip na te bootsen en dan specifiek die dansscène. Daardoor wordt het niet alleen moeilijk om te onderscheiden wat dat er echt is en wat er AI is, maar er is ook kritiek van onder andere bijvoorbeeld de choreograaf van de clip. Hebben jullie het soms lastig om AI te herkennen?
3: Ja, ik heb het persoonlijk wel redelijk lastig met AI te herkennen, maar voornamelijk omdat er gewoon denk ik ook heel veel passeert waar ik niet eens door heb dat dat AI is. Ik scroll, ik zie het, ik kijk ernaar, ik consumeer en dan scroll ik verder zonder daar echt zo kritisch over na te denken van ah ja, dat was AI. Wanneer ik het herken is het van oh kut, ja, dit is AI, maar ik weet niet gelijk hoeveel keer ik dit effectief gelijk kan herkennen of hoeveel keer ik gewoon er volledig naast zit te kijken. Ik heb ook echt al meerdere keren gehad dat ik nog een video zag en dan zo in de comments keek en dan zo iedereen die het AI zat te noemen. En dan checkte ik het een keer terug en was van, ah, oei, misschien is mijn kritische mediageletterdheid nog niet zo fantastisch meer om daar echt deftig naar te kunnen kijken.
2: Ja, ik merk dat vooral bij mijn moeder. Dan toont zij mij iets op Instagram en dan kijk ik daarnaar en ik heb echt in 1 seconde gezien dat dat niet echt is, dat dat AI is. En dan moet ik zeggen tegen mijn mama, ja mama, dat is niet echt. En dan is zij ook helemaal in de war en dan is ze zo toch nog een keer in die comments gaan kijken of dat zeker geen AI is. Maar ja, meestal heb ik wel gewoon gelijk.
1: Ja, wel, als mijn oma en mijn mami iets toont, dan is dat ook vaak heel obvious, terwijl dat voor hun dan niet zo obvious is. Maar bijvoorbeeld bij wat je nu hebt verteld bij Jean Phil, heb ik in het begin ook wel getwijfeld. Want ik dacht, ja, voor hetzelfde geld is dat gewoon...
2: Het ziet er ook echt realistisch uit, hè?
1: Ah, wel, dat is zo'n ding. Ze hebben echt zo de grens opgezocht. Dus ik dacht, gewoon een mannetje met een speciaal, niet alledaags kapsel, kan wel, maar ja.
3: Ik heb ook nog soms een keertje gehad dat ik zo ben van, is dit nu AI of niet? Maar niemand anders die het gelijk daarmee... Allee, over zit na te denken gelijk in de comments. Zo personen die je zo ziet dansen, waar ze zeiden van, dit is geen echt persoon. Maar niemand anders lijkt daar zo kritisch naar te kijken. En dan weet ik niet als het aan mij ligt, als ik er zo te ver naar zoek, als ik nu gelijk alles, alleen over alles denk dat het AI is, of als het effectief gelijk heel moeilijk te herkennen wordt.
2: Ja, het is moeilijk. Hij begint gewoon dingen minder te geloven. En hij weet dan niet van, moet ik het nu geloven of niet? Hij wordt er zo wat... Ja, het is lastig.
1: Nee, inderdaad. Allee, maar dit gezegd zijnde, gaan we nu luisteren naar Stop the Wedding van Ash.

0: Dit was Dali met Female. Ik wil het hebben over iets dat heel dicht bij mijn hart ligt, namelijk dieren. Rosine die stuurde mij gisteren een artikel door van News News News, waarin dat stond dat er vorig jaar minder dieren terechtkwamen in Vlaamse dierenasielen dan in 2024. En alhoewel dat eigenlijk heel goed nieuws is, gaat het nog steeds over 40.469 dieren, wat dan nog steeds een enorm hoog aantal is. Nu, ik loop momenteel stage bij Dierenasiel Gent en ik zie dagelijks honden en katten binnenkomen. De ene is een inbeslagname, de andere wordt afgestaan of gevonden op straat enzovoort. Elk dier heeft wel een beetje zo zijn verhaal. Dus, lieve luisteraar, ik wil hierbij een oproep doen. Als je een dier neemt, denk er alsjeblieft heel goed over na. Het is een levend wezen dat veel jaren leeft. Het heeft zorg nodig en eten en dat brengt nu eenmaal allemaal kosten met zich mee. En begrijp mij niet verkeerd, er zijn natuurlijk soms redenen waarbij je dier moet afstaan omdat er niet meer voor kan zorgen. En dan is een nieuw baasje zoeken de beste oplossing, zowel voor het baasje als het dier. Maar nu, stel dat je, net zoals ik, niet kan leven zonder dier in huis, ga dan eens langs in het asiel, want er zitten zoveel lieve dieren die wachten op hun forever home. En geef ook eens de schuwe dieren een kans, want soms is een asielomgeving gewoon niet de beste plaats voor hen. Maar met genoeg liefde en geduld bloeien ze open tot uw beste vrienden, die u adoreren en heel graag bij u zijn. Dus samenvatting, denk na voordat je een dier neemt en als je goed hebt nagedacht, ga dan eens een kijkje nemen in een asiel. En stel, je zoekt een 10-jarige Jack Russell, kom dan zeker eens een kijkje nemen in Dierenasiel Gent, want onze kleine Bompa Wolf ziet u heel graag komen. Dus voilà, dat was het een beetje het einde van mijn klaagzang. Voor iedereen die een dier in huis neemt en daar goed voor zorgt, goed bezig. Ik ben heel trots op u.
1: Ja, eerst en vooral Sophie, ik ben ook heel trots op u, want je bent keigoed bezig met je stage.
0: Dank je.
1: So far. En ik denk dat we het ook allemaal eens zijn met jou, dat ja, er genoeg lieve diertjes zijn die een warme thuis zoeken en die dat ook gewoon verdienen. Dus yes. Maar bon, straks gaat Berre komen praten over iets wat er voorbije week gebeurd is. Maar voor nu gaan we luisteren naar Dressed Like Boys met Healing.

0: ook vorige week heeft ons mooie Gentje niet stilgezeten. Berre, vertel eens, wat is er zoal gebeurd?
1: Ja, ik denk dat wij altijd kinderen gaan blijven en dat is nu weer een beetje duidelijker geworden. Want stilzitten zal dus voor velen onder ons altijd een probleem blijven. Maar op 11 oktober speelden 200 volwassenen al voor de vijfde keer ondertussen reuzertikkertje in onze stad. En ik denk dat dat dus echt geweldig is. Robbe Tange die werd geïnspireerd door Journey of To the End of the Night uit San Francisco. En dat ondertussen al meer dan 20 jaar georganiseerd wordt. Dus zelfs die Amerikanen zijn nog zotter dan wij Belgen, denk ik dan. De deelnemers die worden ook niet zomaar losgelaten in de stad, want ze moeten in 4 uur tijd 5 checkpoints halen en terug op tijd binnen zijn aan de finish. Dat allemaal zonder getikt te worden. Dus laat ons zeggen, het is echt wel tikkertje in het extreme. Maar ja, daar zijn wij Belgen wel goed in. En ik denk, als we dan de Amerikanen als voorbeeld hebben, dat het dan nog wel zal meevallen. Maar goed, het spel begint met 3 tikkers van de organisatie zelf. En iedere keer dat er iemand getikt wordt, verandert dat ook automatisch zelf in een tikker. Of verandert die persoon automatisch zelf in een tikker. Waardoor het aantal tikkers ook maar blijft groeien en overlevers eigenlijk nooit volledig veilig zijn. Genoeg voer om paranoïde van te worden dus. En ik denk als je al meedoet met zo'n spel, dat je toch niemand vertrouwt. Er zijn daardoor ook wel 2 verschillende wedstrijden, want naast de persoon die als eerste over de finishlijn moet komen in de zo kort mogelijke tijd, dus na alle checkpoints, is er dus die tweede competitie en dat is voor de tikker die zoveel mogelijk mensen probeert te tikken. Die laatste is uitgedeeld aan, ik dacht, 5 verschillende mensen die elk 7 personen hebben getikt. Dus ja, dat is 35 mensen door 5 mensen apart. 35 mensen getikt door 5 verschillende deelnemers. Ik vind het zot, maar ja, ze hebben hun best gedaan, laat ons zeggen. Uiteindelijk bleven er slechts 10 mensen over die de finish hebben gehaald met maar 1 vrouw. Dus, ja, beetje jammer, maar kijk, volgend jaar beter zouden we dan zeggen. En 2 daarvan hadden slechts 1 minuut over. Dus zij hebben het goed spannend gemaakt, maar wel gehaald. Dus ik zou zeggen, proficiat aan alle winnaars. Misschien even een klein applausje voor de winnaars.
2: Oeh.
1: Voilà, prachtig applausje. Maar nu, of wij het zouden halen of niet, dat blijft natuurlijk de vraag. Al zouden we denk ik allemaal wel heel competitief zijn. Maar wat zou jullie gameplan zijn, moesten jullie meedoen aan deze wedstrijd?
3: Goh. Ik denk dat ik gewoon vooral de snapmap zou checken, want ik weet dat al mijn vrienden chronically online blijven. Dus ik kan gewoon perfect volgen waar dan die zitten.
1: Ah, wel, leuk verhaaltje daarover, want dit jaar was er dus ook een vriendengroep dat meedeed. En die hadden afgesproken op 1 plaats om mee te doen. Maar een van die vrienden die was al getikt en die had dat niet gezegd tegen de rest. Dus toen dat die allemaal tezamen kwamen, heeft die vriend iedereen getikt en ging iedereen eraan.
3: Backstabber.
0: Ah, dat vind ik heel sluw.
2: Ja. Ja, die is al zijn vrienden kwijt.
1: Ja, dat klopt.
4: En, maar is er een manier waarop dat je weet wie dat er meedoet aan het spel? Want ja, anders begint je toch zo wat random mensen in Gent te tikken.
3: Ja, maar ik denk dat ook
1: ja, de deelnemers dragen wel een bandje. Was. Dus, je ziet het
4: dan
1: wel.
4: Je moet al beginnen zoeken naar dat bandje voordat je iemand kunt tikken. Nee.
0: Ja, en iedereen heeft lange mouwen aan, dus ja. Dan ziet je dat vaak toch niet?
1: Je, met een bandje draagt, het is zo'n, laten we zeggen, een aanvoerdersband vanuit de voetbal of zo.
0: Okay,
1: dat is nog
0: sense.
1: Het beste.
0: Ja, yeah, makes sense.
3: Ik zou gewoon persoonlijk van iedereen weglopen die ik zie op straat.
4: Ik denk dat ik dat niet goed zou kunnen. Ik zou daar veel te veel stress voor hebben. En dat zou niet goed zijn voor mijn hart, denk ik.
0: Ik zou inderdaad paranoïde worden.
4: Ik gewoon naar stoppen, denk ik.
1: Ik denk dat het echt de paranoia is dat u de das omdoet.
0: Ja, letterlijk. Zo.
1: Want ook op het einde waren alle tikkers, die hadden zich verzameld rond de finishlijn. Dus de mensen die nog over de finishlijn moesten komen, die moesten ook voorbij al die tikkers dat er dan stonden.
0: Maar dat is dan toch onmogelijk?
4: Ja, dat is ook zo.
1: Ja, het is blijkbaar wel gelukt, want tot 1 minuut voor middernacht zijn er nog mensen... Middernacht is de eindtijd, zeg maar. Dat was de deadline. Waren er nog mensen toegekomen, dus ze zijn er toch voorbij gegaan.
0: Maar, dan moet jij je gewoon profileren als een tikker. Dan lukt het. Of...
1: Ja... Dat denk ik wel.
0: Allee, dat is dan mijn gameplan.
1: Ja.
0: Maar, ja.
1: Ik weet niet, ik denk dat ik gewoon in het begin heel hard zou lopen als er nog minder tikkers zijn. En dan vanaf dat er wat meer tikkers zijn, ja, wat omwegen en zo nemen. Mm-hmm. Er is iemand dat 27 kilometer heeft afgelegd. Nu, het eigenlijke parcours, of de kortst mogelijke parcours, was 14 kilometer.
4: Of ik was het veel eigenlijk.
0: Dat is mega veel.
1: Ja, maar 14 kilometer op 4 uur tijd, dat valt wel mee hoor.
0: Ja. Ja, maar dat is echt niet goed voor je hart. Ik denk echt bloeddruk, De hoogte in.
4: Ja, 10 jaar van je leven kwijt.
0: Ja, letterlijk.
1: Oh ja, maar je hebt wel de nacht van je leven, toch?
0: Ja, je hebt 4 uurtjes plezier, zeg maar.
1: Ik denk dat we volgend jaar als sluimerstand moeten meedoen. En zien hoe ver dat we geraken.
4: Teambuilding.
1: Teambuilding.
0: Oké. Ja, vorige week had je hem al vermeld, Berre. En toevallig heb ik er deze week samen mee gewerkt en hem zo ook ontdekt. Ik heb het over Camilo Donoso, een lokale Gentse artiest die Nederlandstalige muziek maakt en al op diverse podia heeft gespeeld. Dus bij deze vinden we het ook niet meer dan normaal dat hij ook in onze show een plekje heeft. Dus we gaan daar nu samen naar luisteren. Hier is Lieve Mercedes van Camilo Donoso.

0: Nienke heeft vandaag weer een feitje bij en ik denk wel dat jullie er allemaal heel gelukkig van gaan worden. Nienke, vertel eens.
1: Ja, het is nog zo wat donker buiten. Het wordt ook steeds kouder. En die deadlines die schieten echt als wortels uit de grond. Het zijn met andere woorden de ideale omstandigheden om jezelf

0: in de studio. Ik rate ze graag. En dan kan je ook gewoon iedere maaltijd vandaag vervangen door een hele hoop dessertjes. Wie wil dat nu niet? En mijn persoonlijke optie is dan ook... mijn favoriete optie is dan ook de laatste. En hoe zit dat bij jullie? Ja, wat is jullie favoriete dessertje?
1: Bij mij, mijn favoriete dessertje. Ik weet niet waarom, maar ik ga heel goed op die Belvita ontbijtkoeken. Maar dan niet als ontbijtkoeken,
0: dit
1: maar
0: zo
1: gewoon
0: niet dat
1: daarna.
0: Ik had
1: zo gelijk zo, ja, die zitten bij vier verpakt. Zo die van met chocolade.
0: Ja, ja.
1: Die zijn echt goed.
0: Die zijn ongelooflijk lekker,
1: ja,
0: maar...
1: En als je daar zo'n theetje of zo nog bij drinkt, is dat
0: heel aangenaam. Ah ja, zo doet jij dat dan.
1: Ja, inderdaad.
0: Okay. Met een theetje bij. Anders? Aan
2: dessert dacht ik nu niet direct aan een Belvita ontbijtkoek.
0: Maar okay.
2: Ik zat wel te denken aan een lemon meringue of een lekkere cheesecake.
0: Ja.
2: Maar ja, een lekkere Belvita-koek, waarom niet?
0: Waarom niet?
2: We listen and we don't judge.
3: Letterlijk. Ja, dat is ook echt totaal niet top of mind Belvita. Maar eerlijk, als je het lekker vindt, ja, top. Maar als ik aan een goed dessertje denk, dan denk ik aan iets smeuïgs. Zo'n goede moelleux of een goede tiramisu.
0: Zeker.
3: Ja, echt. Mm. En dan, ja, sommigen vinden het niet kunnen, sommigen wel. Maar ik ben echt dol op speculoos tiramisu.
0: Jawel, speculoosisu.
3: Oh.
0: Weten jullie wat ik... Ja, maar dat heet zo. Weten jullie wat ik nu ondertussen aan het doen ben? Heel dit semester lang ben ik aan het zoeken naar de beste tiramisu van Gent. Dus ik probeer elke week een nieuwe tiramisu. En op het einde van het semester ga ik dat hier laten weten in de radioshow. Exclusiviteit wat dat de beste tiramisu is van Gent. Waar dat jullie moeten zijn. Dus ik zou zeggen, luister.
2: Kunnen wij die dan ook eens proeven? Zo de beste tiramisu van Gent?
0: Dus, ja, misschien zal ik dat een keer meenemen. Zo de laatste, show van het semester.
3: Daar hou ik u wel echt aan.
0: Ja,
3: echt top idee.
4: Zijn er dan bij mij op mijn werk al geweest? De Abt? Aan het
0: Sint-Basplein. Nee, als je
4: hele goede tiramisu
0: hebt, laat ze maar weten.
4: Hele goede tiramisu bij ons.
3: En bij deze ook een beetje reclame gemaakt.
4: Schaamteloze reclame.
0: Sophie, wat is jouw favoriete dessertje?
3: Wel, koekjestaart.
0: Koekjestaart?
3: Ja. Ik was dat een beetje vergeten, want ik heb dat onlangs nog eens zien staan in een koffiezaakje.
4: Ook Belvita koeken?
3: Ja. Nee, gewoon petit burgers.
0: Ja.
3: Echt zalig.
0: Ja, een klassieker eigenlijk wel, hè?
3: Exact.
0: Oké.
2: Okay. Zeg... Maar ik heb vandaag eigenlijk wel iemand die nog een dessertje verdient. Namelijk een grote taart. Want Winnie de Pooh die is vandaag 100 jaar geworden. Het iconische Disneybeertje is 100 jaar en bestaat dus al een hele eeuw. En het verhaal, het beertje, is eigenlijk niet volledig verzonnen. Want het is eigenlijk gebaseerd op Knuffeltje van de uitvinder, zijn zoontje. Dus wie Winnie zegt, zegt natuurlijk een goede sweet craving. En zeg... De dag beginnen met een zoet ontbijtje. Dat kan, want wij geven zo meteen weer heerlijke koffiekoeken weg van Bakkerij Blog. Dus haast je snel naar de Sint-Pietersnieuwstraat.

0: Vroeg opstaan om naar de les te gaan, dat is een overweging die elke student wel een keer heeft gemaakt. En om de hardwerkende studenten te belonen die wel naar de les gaan, geven we deze week opnieuw heerlijke boterkoeken weg. Er staan twee reporters van ons in de Sint-Pieter Nieuwstraat met heerlijke boterkoeken van Bakkerij Blog. Dus stel dat jij nu toevallig in de buurt bent, zoek onze reporter en wie weet scoor je een lekker ontbijtje. Maar Weha, die heeft eigenlijk wel al iemand gevonden, is het niet?
1: Ja, dat klopt. Ik sta hier vandaag met Maxence. En Maxence, ik heb een vraag voor jou. Namelijk, vandaag wordt een van onze dierbaarste vrienden 100 jaar oud. Hij bestaat misschien niet, maar wie afkomstig uit het 100 Bundebos moeten we vandaag een gelukkige verjaardag wensen? Is dat A, Mickey Mouse, B, Winnie de Pooh, C, Igor de Pooh, of D, Oswald het gelukskonijn?
2: Ik denk Mickey Mouse.
1: Dat is helaas niet correct, maar om een hintje te geven, misschien dat je het ook al de memes hebt gezien, maar het is zo een figuur die vaak ook wordt vergeleken met de president van China. Daar zijn heel veel memes rond. Hij draagt ook geen broek en het is ook denk ik degene die de naam die het misschien nog het meest bekend zou komen daarbuiten.
2: Winnie de Pooh?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Gefeliciteerd, dan geef ik bij jou deze koffiekoeken mee.
2: Alsjewel.
1: En dan wens ik jou nog een fijne dag.
2: Dank u wel.
1: Over naar jullie terug naar de studio.
0: Ja, dus de boterkoekens voor vandaag zijn terug uitgedeeld. En ook al was hij de eerste keer fout, toch zullen we wel de boterkoeken geven, want hij is naar de les gegaan. En nu komt Jessica Pratt met World on a String.

0: Het zit er jammer genoeg weer op, Andres. Maar het was weer een goed gevulde show. Iedereen was aanwezig. Dus ja, mijn radiohartje is helemaal gelukkig.
1: Oh, dat is mega cute. Ja, ik ben ook mega blij met de show die we vandaag gespeeld hebben, dat we vandaag gebracht hebben voor jullie. Maar als ik even vooruit kijk naar wat er vandaag nog op Urgent komt, dan zie ik eigenlijk vooral nog het filmfest staan. Dus ik vraag me dan af, Rosien, ga jij naar filmfest nog gaan?
0: Ja, inderdaad. Ik ben al een paar keer geweest. Maar nu, de volgende keer, ga ik gaan naar La... Amai, ik ben even de titel kwijt. La Verida, denk ik. Ik weet het niet meer. Maar ik ga dus met mijn mama. Dat is een Franse film die zich afspeelt in Pompeji en Napels. Dus ja, ik kijk daar mega hard naar uit. Dat is vrijdag. Er zijn nog tickets voor, dus kom allemaal mee. Een date met mijn mama. Mama Evelien. Als je luistert, en ik weet dat je luistert, I love you en ik kijk er heel hard naar uit. ja, inderdaad. Dus ja, ja, wij hopen... Ja. Ga jij nog gaan?
1: Ja, vandaag ga ik nog heel de dag voor Urgent naar Filmfest Gent.
0: Ah, ja, yes.
1: Vanavond kom ik ook terug in het radioprogramma film dat ik vorige week bekeken heb. En ja, hopelijk. Kevin Janssens komt vanavond, dus I hope dat ik hem misschien kan interviewen.
0: Oh my god, ik gun het je zo hard. Jij zou dat ook echt geweldig doen.
1: Thanks.
0: En wat ga je dan kijken nu vandaag?
1: Dat weet ik nog niet. Het is nog een verrassing. Okay. We shall see.
0: Oké, spannend.
1: Maar volgende week komen we erop terug.
0: Oké, spannend, ja. Meer volgende week. Dat belooft voor volgende week. Hebben jullie nog plannen vandaag? Berre?
2: Ik, zoals altijd, niet veel plannen op woensdag.
0: Nee?
2: Nee, ik moet nog een cadeautje gaan halen voor mijn vriendin. Dat wel.
0: Oh.
2: Die verjaart binnenkort. Mijn mama verjaart ook morgen. Dus daar heb ik al een cadeautje voor. Heeft mijn papa een kleine voorzet gegeven.
0: Alvast van alle sluimerstandaard een gelukkige verjaardag voor de mama van Berre. Happy
2: morgen,
0: birthday.
2: Voilà. Nee, dat zal ze zeker graag horen. En dan ja, ik weet wat ik wil halen, maar ik moet het nog vinden. Dat is het grote probleem. Maar ik denk dat dat wel zal lukken. En dan voor de rest vanavond gewoon gaan werken. En dat is het. Woensdag is altijd heel chill voor mij. Ik ben er wel blij mee, want zo opstaan om 5 uur en dan een drukke dag hebben, is niet voor mij weggelegd, laat ons zeggen.
0: Ja, wel, ik ben ook van plan om een productief dagje voor school te hebben. Ik heb ook een gesprek met mijn promotor, een groepswerk. Dus ja, ik ga wel een aloetje naar binnen kantelen en wel wakker proberen blijven. Dat is de bedoeling, dus hopelijk lukt dat.
2: Ben je moe? Drink Naloo.
0: Ja, letterlijk. Dat is mijn motto. Zo ga ik door het leven. Dus hopelijk werkt het. Ja, super. Ja, wij vonden het super fijn dat jullie erbij waren. En hopelijk zijn jullie er ook bij volgende week. Want ja, dan gaan wij er weer zijn met heel veel goesting. Met nieuwe topics, nieuwe leuke feitjes, nieuwe muziek. Dus hopelijk tot volgende week. Dankjewel.

0: is Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Een Russisch oorlogsschip patrouilleert al maanden voor onze kust. Dat heeft VTM Nieuws ontdekt. Het gaat om een zwaar bewapend fregat van bijna 130 meter lang met plaats voor 210 Russische militairen. Journalist Rob van Erk.
3: Het ligt daar voornamelijk om ons af te schrikken. Begin dit jaar heeft ons land een olietanker van de schaduwvloot geënterd. Dat doet de Russen pijn en dus hebben ze beslist om een schip naar hier te sturen om te patrouilleren in de Noordzee, schietoefeningen te houden, om te tonen, jullie kunnen best niets meer proberen tegen schepen van die schaduwvloot.
2: Het Belgische leger zegt dat het actie zal blijven ondernemen tegen de schaduwvloot. Dat zijn Russische tankers die onder een valse vlag varen om zo de economische sancties tegen Rusland te omzeilen. De helft van al onze nieuwe dokters en tandartsen haalde zijn diploma in het buitenland, bijvoorbeeld in Roemenië of Nederland. Bij dokters gaat het om meer dan 1 op de 5, bij tandartsen al om meer dan de helft. Dat heeft N-VA-kamerlid Frida Gijbels opgevraagd en zij vindt dat verontrustend.
4: Zeker in Vlaanderen proberen wij de kwaliteit van de opleiding goed te bewaken door ook maar een beperkt aantal studenten toe te laten. Wat je dan ziet is dat die beperking er eigenlijk helemaal niet is voor wie met een buitenlands diploma naar hier komt. Zij kunnen altijd een RISIF-nummer krijgen, waardoor je toch vragen kan stellen van, is dat dan onder dezelfde kwaliteitsvoorwaarden?
2: Ze pleit voor een extra examen om onze zorg beter te leren kennen. In het stadhuis van Brussel ligt een rouwregister voor de agent van 41 die gisteren overleed tijdens een interventie. Hij werd doodgeschoten in Jette nadat hij een gestolen wagen achtervolgde. De gemeenteraad van Vorst heeft gisteravond ook een minuut stilte gehouden om hem te herdenken. Volgens de Franstalige zender RTL houdt zijn familie vandaag al een uitvaart in intieme kring. Paus Leo leidt aan longkanker, dat heeft het Vaticaan bekendgemaakt. De paus had een knobbeltje in zijn rechterlong, hij is daar gisteren aan geopereerd en het bleek dus kwaadaardig. De tumor en een deel van zijn rechterlong zijn verwijderd. En sport, Club Brugge heeft gestunt in de Champions League voetbal. Het won van Inter Milaan met 3-4. Nicolo Tresoldi scoorde 3 keer voor club. Trainer Ivan Leko is erg trots op zijn ploeg.
5: I'm happy. I'm very happy because it's not easy to come here and put pressing. They had a lot of chances. Also, we had a lot. When you are brave, when you go for it, you create luck. We had luck. I'm proud of my boys. I'm very proud of the club of the Belgian football because this is big.
2: Volgende week speelt Club Brugge thuis tegen Lens. En de Red Flames, onze nationale voetbalvrouwen, zijn dan weer uitgeschakeld voor het WK. Ze verloren van Polen na strafschoppen. De Flames missen zo het tweede WK op rij. Hier en daar nog wat grijs, maar daarna krijgen we een vrij zonnige dag vandaag bij maxima tot 20 graden. Ook morgen zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de loop van de dag komt er regen opzetten. In het weekend wisselvallig en fris rond 15 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Een kwart van al onze nieuwe dokters en tandartsen haalden zijn diploma in het buitenland, bijvoorbeeld in Roemenië of Nederland. Bij dokters gaat het om meer dan 1 op de 5, bij tandartsen al om meer dan de helft. Dat heeft N-VA-kamerlid Frida Gijbels opgevraagd en zij vindt dat verontrustend.
3: Er is een tijd geleden een artikel geweest van tandartsen of artsen die in hun eigen land geschorst waren omwille van slechte zorgkwaliteit. En dan is gebleken dat die in sommige gevallen in ons land toch aan de slag konden. Dus is het toch belangrijk om te zorgen dat we daar goed over waken van wie komt naar hier, met welk soort diploma.
2: Ze pleit voor een extra examen om onze zorg beter te leren kennen. Premier Bart De Wever zit vandaag weer één op één samen met zijn vicepremiers over de federale begroting. Vorig weekend leverde het overleg niks op en moest de premier zijn State of the Union van gisteren uitstellen. Het is nog niet duidelijk wanneer ze weer met alle partijen samen zitten. De VRT-directie had zelf inspraak in de besparingen die ze moet doen. Dat blijkt uit een onderzoek van HLN. Toen ze hoorden dat de VRT zou moeten besparen, zijn ze zelf met een plan naar mediaminister Sieltje van Achter gestapt. In ruil voor die besparing zouden ze dan tot 20 miljoen euro aan reclame kunnen binnenhalen via VRT Max. Maandag was er bij de VRT nog een staking tegen de besparingen. In Oekraïne zijn vannacht zeker 6 doden gevallen bij Russische aanvallen, dat meldt de burgemeester. In Kiev vielen 3 doden. Volgens Oekraïnse media waren de aanvallen gericht op energieinfrastructuur en een woonwijk. Er vielen ook nog 3 doden bij aanvallen in Dnipro en Zaporizhia. En sporttrainer Ivan Leko van Club Brugge is trots op zijn ploeg. Die ging in de Champions League voetbal winnen bij Inter Milaan met 3-4.
4: I'm happy. I'm very happy because it's not easy to come here and put pressing. They had a lot of chances. Also, we had a lot. When you are brave, when you go for it, you create luck. We had luck. I'm proud of my boys. I'm very proud of the club of the Belgian football because this is big.
2: Nicolò Tresoldi scoorde 3 keer voor club. En de Red Flames, onze nationale voetbalvrouwen, zijn dan weer uitgeschakeld voor het WK. Ze verloren van Polen na strafschoppen. De Flames missen zo het tweede WK op rij. Hier en daar nog wat grijs, maar daarna krijgen we een vrij zonnige dag vandaag bij maxima tot 20 graden. Ook morgen zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de loop van de dag komt er regen opzetten. In het weekend wisselvallig en fris rond 15 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

that track. Watch out for that train.

0: That track.
1: Dit is Urgent FM.

0: is Urgent FM.
1: 1 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: De vakbonden reageren vol ongeloof op de aangekondigde ontslagen bij farmabedrijf GSK. Het personeel hoorde vanmorgen op een bijzondere ondernemingsraad dat het bedrijf 1200 van de 8500 jobs in ons land wil schrappen door de buitenlandse concurrentie en de Amerikaanse importtaxen. De klap is harder dan verwacht, dat zegt Koen de Kinder van de Christelijke Vakbond.
3: Gezien de situatie momenteel in de chemische sector hadden we wel natuurlijk een voorgevoel, maar we hadden absoluut niet verwacht dat het over 10% van het personeel zou gaan zijn. We zien ook dat de GSK vorig jaar nog 5,7 miljard aan dividenden heeft uitgekeerd aan haar aandeelhouders.
2: De vakbonden gaan met de directie in gesprek om nog jobs te redden. De politie heeft huiszoekingen gedaan bij de drie broers die zijn opgepakt na de schietpartij waarbij een agent om het leven kwam. Dat gebeurde bij een achtervolging. Volgens HLN dachten de drie verdachten dat ze benaderd werden door een lid van een rivaliserende drugsbende en wisten ze dus niet dat ze naar de politie schoten. Het onderzoek loopt verder. Bijna een kwart van de Vlamingen weet niet dat klein elektro niet in de vuilbak mag, dat zegt Recupel. Het waarschuwt dat we te vaak kapot speelgoed, draadloze oortjes of kleine huishoudtoestellen fout recycleren. En dat kan gevaarlijk zijn, zegt CEO Erik de Waad.
4: Men vergeet een beetje de kleine toestellen die ook op elektriciteit werken of op batterij werken. Dan kan dat brandgevaar opleveren op het moment dat die gecomprimeerd worden in de perswagen bijvoorbeeld, dat die batterijen vuur vatten. En wat wij altijd zeggen is, ligt het op, laat het op of werkt het op stroom, dan hoort het niet thuis in de restafval of de PMD.
2: Dan breng je het best naar een Recupel inzamelpunt of naar het recyclagepark. De VS wil in Groenland op zoek naar olie, gas en mijnbronnen. Dat heeft Amerikaans president Trump aangekondigd op zijn platform Truth Social. Hij schrijft dat er een grote verkenning zal beginnen in wat hij noemt ons nieuwe en prachtige Groenland. Trump wou Groenland eerst inlijven, maar uiteindelijk bleef het bij een veiligheidsakkoord. In Riyad, de hoofdstad van Saoedi-Arabië, zijn opnieuw explosies gehoord. Het gaat mogelijk om nieuwe raketaanvallen van Houthi-rebellen. Die vielen de voorbije dagen al vaker doelen aan in Riyad. Daarbij vielen al zeker 12 doden. En wielrennen, Sandrine Tas heeft de eerste rit gewonnen in de Eneco Tour en pakt ook de leiderstrui. Ze won de sprint van een kopgroep voor de Nederlandse Charlotte Kohl. Tas neemt de leiderstrui over van de Nederlandse Lieke Nooye, die gisteren de proloog won. Het is het eerste jaar als profwielrenster voor Sandrine Tas, daarvoor schaatste ze. Vanmiddag vrij zonnig bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst kans op mist, daarna zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de namiddag krijgen we buien. Het weekend wordt wisselvallig en koel.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

14 oktober, het filmfestival van Gent loopt op zijn einde. Maar daar gaan wij ons de komende twee uur niks van aantrekken, want we gaan het niet over film hebben, maar enkel maar over Belgische muziek. En heeft alles te maken met dit programma. Limnes Belgisch noemt het programma, zoals u misschien weet. En dat loopt in samenwerking met Limnes Dash, de website die de Belgische underground ondersteunt en al maar in de kijker zet. We hebben altijd de traditie genomen om echt een belpopklassieker te nemen als start. Deze keer is dat de overbekende Lena van Twee Belgen.

Lena, Lena, Lena, van twee Belgen is dat nu New Wave of niet? Ik weet het eigenlijk niemand voor. Waarschijnlijk wel destijds op New Wave vijfjes gedraaid. En wie weet wordt dit ook op vijfjes gedraaid. Ik zou het niet weten. De nieuwe single van Carnoir.

perfecte popsingle vind ik dat van Guy Noir. En de mooiste titel die je kan bedenken om aan iemand te zeggen: To know you is to love you. We gaan naar Mechelen, vinden we Gummy. En die man heeft binnenkort een nieuwe single. Gaan we nu al draaien? Ja, ja. Een beetje vroeger dan het mag, ik weet het ook niet. Maar op 28 oktober gaan we in zijn thuisstad, Mechelen dus, die single voorstellen. En dat is in de Zapooi. Aan daarheen.

Jimmy uit Mechelen dus, de Killeremie, en die nieuwe single wordt voorgesteld op 28 oktober in Zappooi in Mechelen. Van Mechelen naar Leuven, nieuwe single van Mara.

Tijd om eens een compleet nieuwe band aan te kondigen. Ze komen uit de Kempen. Ze maken postpunk met een new wave touch. Denk ik toch? De single heet No More. En die band die heet Unpredictable Youth. Onthoud de naam.

straffe single Unpredictable Youth. En het is trouwens zijn eerste single. Ook nieuw is Blue Cheese en is afkomstig van de band New Trash. En die plaats is uitgebracht op Fons Records, het geweldige Fons Records.

Ja, ik kom af van die elektronische spielerij die in dat nummer is verzeild geraakt. Blue Cheese en de band noemt New Trash. Kent u Jera Jera? Ze komen uit Limburg. Hasselt denk ik zelfs. Dit is Secret Garden, ook weer een fantastische single.

Ja, die Sigurd Karin van Jera. Ook een nieuwe single is All Right. En die komt van Ketters. Ketters is een band uit het Waasland. Kiezen voor punk, maar het klinkt altijd een tikkeltje anders. Ook deze single, All Right dus.

Ja, het is goed, het is goed. Alright, nieuwe single van Ketters. Nieuw is de single van Sextasy. En ik weet niet eens hoe ik het moet uitspreken. DFTR noem het. Het is afkorting van iets. Niemand weet welke afkorting. Maar het doet er ook niet toe, want het is een keigoeie song.

Sarsissi en DFTR. We gaan het niet proberen uit te spreken. Ik ga een geheimpje vertellen, dat je misschien weet, maar een deel van Sarsissi is een deel Pisbugs. En die hebben, ja, onlangs een ja, eerste single uitgebracht. Er komt veel meer aan van Pisbugs. Maar we gaan eens luisteren aan die fantastische adrenaline stoot. Mijn fiets is kapot.

Ja, uw radio is niet kapot, de schoenen, de fiets is kapot van Pesbugs, de nieuwe single. Kras kent u misschien, of kent u misschien niet, maar het is dus de band rond Jan Bijvoet, de acteur. Ja, de acteur. Ik kom uit Antwerpen en dit is het laatste wat ze hebben uitgebracht. Go Take a Walk.

Nou, wat is legal? Het is een boodschap die nog altijd 1000 keer moet herhaald worden. Nee, het moet 1 miljoen keer herhaald worden. Wat ook 1 miljoen keer moet herhaald worden, denk ik toch, is een nieuwe single van Mylenis.

Wide Awake von My Lennis. Ja, vier Ogen. Ja, waarom zeg ik vier ogen? Ah wel, dat is de titel van de nieuwe 7-inch van Lefwerk.

hoofdduur. Terug naar de ik, de grote schrik, blijf stil. Drukte me uit op een stencil. Geef bloed, zeg wat ik wil, blijf klein. Onder mijn eigen land, genoeg geklapt en over u gehakt.

Vier ogen van Lefwerk. En dat is nu tijd voor Lenny Ark. En daar is een ongelooflijke leuke en klaagvibe in. Luister maar zelf.

folk.

0: Louder.
1: Danny Ark was dat en Louder. En nu hoort het New Wave, een beetje aanklaag zelfs. We blijven in een New Wave sfeertje met de Hensen band No Love Lost, de Burnout Hotel.

0: Dat was Veld en Fender and Friends. En volgende maand komt die tweede AP trouwens uit. Echt, ja, luisteren. Shoegaze van de beste soort. Wij maken een gewoonte van om bij iedere aflevering een artiest uit te nodigen. En deze keer is dat Nick Martens. Maar Nick Martens is, ja, bekend. Of nog niet bekend, hè, maar gaat bekend worden van Gentle Orbit. Hallo Nick, goeiedag.
1: Goedemorgen Didier, goedemorgen luisteraars.
0: Goeiedag. En als mensen zich nu afvragen, Gentle Orbit, wat moet je dan met mij voorstellen? Dan, leg het uit.
1: Gentle Orbit, ja, een nieuwe band. Ontstaan vorig jaar rond de zomer in Gent. Met meerdere mensen waarmee ik al vroeger had samengewerkt. Dus we zijn eigenlijk al vrij goede vrienden en dan een nieuwe zangeres erbij gekregen. En ja, we maken wat lo-fi poprock met een twist, zou ik het zo noemen. Dus ja, en we hebben intussen tijd de eerste single al uit sinds april dit jaar. En de tweede, die komt morgen op alle streamingplatforms online. Dus en we hebben binnenkort ook onze eerste...

14 oktober, het filmfestival van Gent loopt op zijn einde. Maar daar gaan wij ons de komende twee uur niks van aantrekken, want we gaan het niet over film hebben, maar enkel maar over Belgische muziek en heeft alles te maken met dit programma. Lumnus Belge noemt het programma, zoals u misschien weet, en dat loopt in samenwerking met Lumnus Dash, de website die de Belgische underground ondersteunt en al maar in de kijker zet. We hebben altijd de traditie genomen om echt een belpopklassieker te nemen als start. Deze keer is dat de overbekende Lena van Twee Belgen.

Lena, van twee Belgen, is dat nu New Wave of niet? Ik weet het eigenlijk niet, maar het wordt waarschijnlijk wel destijds op New Wave vijfjes gedraaid. En wie weet, wordt dit ook op vijfjes gedraaid? Ik zou het niet weten. De nieuwe single van Carnoir.

perfecte popsingle vind ik dat van Guy Noir. En de mooiste titel die je kan bedenken om aan iemand te zeggen: To know you is to love you. We gaan naar Mechelen, vinden we Gummy. En die man heeft binnenkort een nieuwe single. Gaan we nu al draaien? Ja, ja. Een beetje vroeger dan het mag, ik weet het ook niet. Maar op 28 oktober gaan we in zijn thuisstad, Mechelen dus, die single voorstellen. En dat is in de Zapooi. Al daarheen.

Jimmy uit Mechelen dus, de Killer Jimmy, en die nieuwe single wordt voorgesteld op 28 oktober in Zappooi in Mechelen. Van Mechelen naar Leuven, nieuwe single van Mara.

Tijd om eens een compleet nieuwe band aan te kondigen. Ze komen uit de Kempen. Ze maken postpunk met een new wave touch. Denk ik toch? De single heet No More. En die band die heet Unpredictable Youth. Onthoud de naam.

straffe single Unpredictable Youth. En het is trouwens zijn eerste single. Ook nieuw is Blue Cheese en is afkomstig van de band New Trash. En die plaat is uitgebracht op Fons Records, het geweldige Fons Records.

Ja, ik kom af van die elektronische spielerij die in dat nummer is verzeild geraakt. Blue Cheese en de band noemt New Trash. Kent u Jera Jera? Ze komen uit Limburg. Hasselt denk ik zelfs. Dit is Secret Garden, ook weer een fantastische single.

Ja, die Secret Garden dus van Yera Yera. Ook een nieuwe single is All Right en die komt van Ketters. Ketters is een band uit het Waasland. Kiezen voor punk, maar het klinkt altijd een tikkeltje anders. Ook deze single, All Right dus.

Ja, het is goed, het is goed. All right, nieuwe single van Ketters. Nieuw is de single van Sextasy. En ik weet niet eens hoe ik het moet uitspreken. DFTR noem het. Het is afkorting van iets. Niemand weet welke afkorting. Maar het doet er ook niet toe, want het is een keigoeie song.

Sexy C en DFTR. We gaan het niet proberen uit te spreken. Ik kan je een geheimpje vertellen, dat je misschien weet, maar een deel van Sexy C is een deel Pissbugs. En die hebben onlangs een eerste single uitgebracht. Er komt veel meer aan van Pissbugs. Maar we gaan eens luisteren die fantastische adrenaline stoot. Mijn fiets is kapot.

Ja, uw radio is niet kapot, de schoenen, de fiets is kapot van Pesbergs, de nieuwe single. Kras kent u misschien, of kent u misschien niet, maar het is dus de band rond Jan Bijvoet, de acteur. Ja, dat is acteur. Ik kom uit Antwerpen en dit is het laatste wat ze hebben uitgebracht. Go Take a Walk.

Nou, want het is legaal, het is een boodschap die nog altijd, ja, 1000 keer moet herhaald worden. Nee, het moet 1 miljoen keer herhaald worden. Wat ook 1 miljoen keer moet herhaald worden, denk ik toch, is een nieuwe single van Mylenis.

Wide Awake von My Lennis. Ja, vier ogen. Ja, waarom zeg ik vier ogen? Ah wel, dat is de titel van de nieuwe 7-inch van Lefwerk.

Vier ogen van Lefwerk. En dat is nu tijd voor Lenny Ark. En daar is een ongelooflijke leuke en klaagvibe in. Luister maar zelf.

0: Louder.
1: Danny Ark was dat en Louder. En nu hoort het New Wave. Een beetje aanklacht zelfs. We blijven in een New Wave sfeertje met de Hense band No Love Lost, de Burnout Hotel.

Stardust Illuminator. Het Pieterian de Koen voor Urgent FM. Stardust Illuminator. Stardust Illuminator.

Narcissist. Een programma van Pieter Jan de Koen. Here and Now. Stardust Illuminator.

stars in your eyes.

Stardust Illuminator. Met Pieter Jan de Koen voor Urgent FM. Stardust Illuminator. Stardust.

0: is Urgent FM.
1: 5 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: De vakbonden reageren vol ongeloof op de aangekondigde ontslagen bij farmabedrijf GSK. Het personeel hoorde vanmorgen op een bijzondere ondernemingsraad dat het bedrijf 1200 van de 8500 jobs in ons land wil schrappen door de buitenlandse concurrentie en de Amerikaanse importtaxen. De klap is harder dan verwacht, dat zegt Koen de Kinder van de Christelijke Vakbond.
3: Gezien de situatie momenteel in de chemische sector hadden we wel natuurlijk een voorgevoel, maar we hadden absoluut niet verwacht dat het over 10% van het personeel zou gaan zijn. We zien ook dat de GSK vorig jaar nog 5,7 miljard aan dividenden heeft uitgekeerd aan haar aandeelhouders.
2: De vakbonden gaan met de directie in gesprek om nog jobs te redden. De politie heeft huiszoekingen gedaan bij de drie broers die zijn opgepakt na de schietpartij waarbij een agent om het leven kwam. Dat gebeurde bij een achtervolging. Volgens HLN dachten de drie verdachten dat ze benaderd werden door een lid van een rivaliserende drugsbende en wisten ze dus niet dat ze naar de politie schoten. Het onderzoek loopt verder. Bijna een kwart van de Vlamingen weet niet dat klein elektro niet in de vuilbak mag, dat zegt Recupel. Het waarschuwt dat we te vaak kapot speelgoed, draadloze oortjes of kleine huishoudtoestellen fout recycleren. En dat kan gevaarlijk zijn, zegt CEO Erik de Waad.
4: We vergeten een beetje de kleine toestellen die ook op elektriciteit werken of op batterij werken. Dan kan dat brandgevaar opleveren op het moment dat die gecomprimeerd worden in de perswagen bijvoorbeeld, dat die batterijen vuur vatten. En wat wij altijd zeggen is, ligt het op, laat het op of werkt het op stroom, dan hoort het niet thuis in de restafval of de PMD.
2: Dan breng je het best naar een Recupel inzamelpunt of naar het recyclagepark. De VS wil in Groenland op zoek naar olie, gas en mijnbronnen. Dat heeft Amerikaans president Trump aangekondigd op zijn platform Truth Social. Hij schrijft dat er een grote verkenning zal beginnen in wat hij noemt ons nieuwe en prachtige Groenland. Trump wou Groenland eerst inlijven, maar uiteindelijk bleef het bij een veiligheidsakkoord. In Riyadh, de hoofdstad van Saudi-Arabië, zijn opnieuw explosies gehoord. Het gaat mogelijk om nieuwe raketaanvallen van Houthi-rebellen. Die vielen de voorbije dagen al vaker doelen aan in Riyadh. Daarbij vielen al zeker 12 doden. En wielrenner Sandrine Tas heeft de eerste rit gewonnen in de Eneco Tour en pakt ook de leiderstrui. Ze won de sprint van een kopgroep voor de Nederlandse Charlotte Kohl. Tas neemt de leiderstrui over van de Nederlandse Lieke Nooyen, die gisteren de proloog won. Het is het eerste jaar als profwielrenster voor Sandrine Tas, daarvoor schaatste ze. Vanmiddag vrij zonnig bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst kans op mist, daarna zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de namiddag krijgen we buien. Het weekend wordt wisselvallig en koel. Cool.

Stardust Illuminator met Pieter-Jan de Koen voor Urgent FM. Stardust Illuminator.

Illuminator. Een programma van Pieter Jan de Koen voor Urgent.

0: Dit is Urgent FM.
1: 6 uur.
0: Urgent FM.
2: Urgent FM.
3: Dag 8 van Filmfest intussen. De tijd vliegt. We zitten er alleszins nog even fris in als vorige week. En met Urgent FM zitten we nog steeds niet stil en brengen we walletjes onder de ogen nog steeds alle leuks en van het beste filmfestival ter wereld. Ik ben Robin en naast mij zit Janne. Vertel eens, wat staat er vandaag op de planning?
4: Ja, Robin, jij zegt nu net walletjes onder de ogen. Ik zou zeggen, spreek vooral voor jezelf. Ik heb best wel goed geslapen, hoor. Zo niet een laatavondfilm elke avond. Ja. Dat doen we niet. We hebben inderdaad een mooie planning vandaag. In de uitzending zit eerst Cathy van Hout. Die gaat ons een beetje een inkijk geven in wat er eigenlijk allemaal achter de schermen van het filmfestival gebeurt. Want hier lopen ongelooflijk veel mensen rond die van alles doen en die het mee mogelijk maken. Onze reporters van Urgent FM die hebben uiteraard ook niet stilgezeten. Dat doen ze nooit. Die zwermen altijd uit naar hotels en naar filmzalen. En we hebben het dus ook met een aantal filmoverzichtjes, onder meer over The Last Living Pickpocket in New York. En ook een VR-film, Honey Boys. Dus we duiken er samen in.
3: Yes, en beginnen we alvast met Kelsey Lou, Running to Pain.

0: Fest is natuurlijk meer dan gewoon alleen. Ondertussen is Cathy van Hout er komen bij zitten. Cathy, jij draait al enkele jaren voor en achter de schermen mee bij Film Fest Gent. Wat doe jij hier exact?
1: Hey, ik ben hier elk jaar aanwezig, voornamelijk om Q&A's te doen met de filmmakers die langskomen op het festival. Af en toe zijn er ook producenten bij, of monteurs, of acteurs, wat heel andere gesprekken worden dan. En dit jaar heb ik ook voor het eerst een talkie gehost op deze zetel, wat dan een langer gesprek is over film. Super fijn.
0: Oké, dat beëindigt natuurlijk wel dat Filmfest Gent meer is dan gewoon filmvertoningen. Er zijn erg veel gasten die langskomen om over film te spreken. Maar welke meerwaarde hebben zo'n gastsprekers op dit festival?
1: Ik denk dat het voor de mensen in de zaal wel echt een meerwaarde is om die filmmakers vol passie te horen spreken over wat dat zij gemaakt hebben. Je komt ook altijd dingen te weten die je anders heel ver moet gaan opgraven in andermans letterboxd ervaringen met Q&A's. Dus het is gewoon leuk om daar te zijn. Het is leuk om je eigen vragen te kunnen stellen. Om de mensen te zien die dingen maken. Want dat vraagt superveel werk. Ik geniet wel heel erg van gewoon die mensen te leren kennen achter het werk.
0: Ja, een beetje de diepgang.
1: Hè? Ja, de diepgang, de aura's, wie zijn zij?
0: Oké. Je hebt dit jaar waarschijnlijk al heel wat mensen gesproken, maar wie of welk gesprek is blijven hangen?
1: Ik heb er dit jaar al heel wat gedaan, inderdaad. Ze waren allemaal heel interessant op hun eigen manier. Wie was de interessantste? Oei, maar dan, ik heb ook al vrienden gemaakt naar mijn gevoel. Ik wil zo niemand onder de bus gooien. Ik denk dat ik een heel fijn gesprek heb gehad met Rafael Manuel van Filipiniana. Dat komt ook omdat wij gewoon 2 uur op café hebben gezeten terwijl ze een film draaien.
0: Dat helpt
1: heel erg. Alles wat hij vertelde over het maakproces en hoe dat hij film heeft leren maken of hoe dat hij in zijn eigen land bekeken wordt of hoe zijn werk daar bekeken wordt, dingen die wij vaak niet begrijpen, dat is super leerrijk.
0: Ja, en over het algemeen van de voorbije jaren, want jullie het wel al even, had ik begrepen, is er daar één die er echt uitspringt voor jou, positief of negatief?
1: Mag ik nog heel even terug naar Filipiniana? Ik heb ineens een ding dat ik wil vertellen, dat hij ons vertelde. Als je naar de Letterboxd reviews gaat kijken van Filipiniana, dan vertelt iedereen, dat zijn gewoon de films van, nu kan ik niet op zijn naam komen natuurlijk.
0: Een andere regisseur.
1: Ja, maar een heel grote regisseur. Of voor ons al niet meer arthouse, maar echt een grote regisseur. Maar die wel in de Filipijnen zelf geldt als de enige arthouse vertegenwoordiger. Ja. En hij zei van al die comments van mensen zeggen, maar dat lijkt gewoon daarop. Dat zijn Filipijnen zelf, want die zien alleen dat type film, terwijl hier is dat veel rijker en wij kunnen dan veel grotere en veel andere vergelijkingen maken. Ik ga er misschien zoiets al op komen, maakt niet uit. En dan goede herinneringen die ik heb. Ik heb een paar jaar geleden ook zo met Weston Rizzulli gesproken, die een supermooie film had gemaakt. Ik ben heel slecht met titels en namen, dus ik ben vergeten hoe zijn film heet.
0: De luisteraar mag ook werken. Hè,
1: Dat hoort ook bij het werk. Uitputting, alles komt door elkaar. Ja. En daar heb ik toen ook lang mee op café gezeten. En die had al heel veel Q&A's gedaan. En die zei van, het is altijd zo moeilijk. En die vragen uit het publiek, dat komt niet altijd vanzelf op gang. En dan hadden we samen een plannetje gemaakt. Hadden we een hoop speculaties uit het café meegenomen. En gezegd van, oké, we gaan koekjes gooien naar het publiek. Naar de mensen die de beste vragen stellen. Dat was superleuk.
0: Over het publiek gesproken. Die krijgen ook natuurlijk de kans om vragen te stellen in zo'n Q&A-sessies. Wat zijn zo de do's en don'ts van een goede publieksvraag?
1: Ja, wel. Dat is niet zo simpel. Ik zou zeggen, doe vooral en stel die vragen. Want ze, allee, ik zeg dat heel vaak bij de introductie. Die filmmakers zijn hier echt wel om met jullie te praten, om met het publiek te praten. En niet per se om dat praatje te herhalen dat ze met de, ja, met de presentator altijd doen. Dat is uiteraard leuk, omdat je dan de klassieke achtergrondkennis krijgt. Maar het is wel, het is echt je moment om gewoon alles te vragen. Je kunt ook gewoon vragen, ben je moe, is het leuk, kan je goed slapen? Dat is denk ik allemaal prima. Ik denk dat het goed is om die regisseurs af en toe als gewone mensen, yes, te zien. Misschien wat ik wel denk, is dat het leuk is om de magie van een film te laten bestaan en niet per se door te hameren op, ja, maar hoe exact heb je dat gedaan, met welke camera, om hoe laat, in welke opstelling, omdat dat zijn vaak, dat is echt de keuken. Dat is de keuken, ja, van de film. En dat is misschien wel fijn dat we de filmmaker hun werk laten doen.
0: Ja, we zitten bij de laatste dagen van Filmfest Gent. Voor welke Q&A's zou je de luisteraars nog warm willen maken?
1: Wel, vanavond speelt Jacqueline Lensoe's film. En die titel ken ik wel, maar die is heel lang. A Day in the Life of Joe, Chapter Fedra. Die speelt vanavond in première. Die speelt ook morgen en morgen doe ik met haar de Q&A. En dat is echt een bijzondere film. Dat is een filmmaker die een heel eigen pad bewandelt. Die heeft echt haar eigen taal ontwikkeld in cinema. En ik, ja, ben altijd verrast door, okay, haar werk. Dus dat is wel een tip.
0: Oké, okay, ja, voilà. Je hebt het gehoord vanavond ter plekke. Oké, alvast bedankt Cathy voor je bijdrage.
1: Nee, heel veel plezier.
0: Filmfest Gent. En dan gaan wij over naar Smurfs met You Got Time and I Got Money.

0: You got time and I got money. Money dat hopelijk niet gestolen wordt, want we gaan het hebben over the only living pickpocket in New York.
1: Yes.
0: En bij mij zit Andres. Hallo.
2: Hallo.
0: Welkom.
1: Dank u.
0: Je zei net dat je het hier gezellig vond.
1: Ja, ik vind het hier mega gezellig. Het zit hier zo lekker vol. Er zijn hier al zo wat mensen aanwezig die hier vanavond waarschijnlijk naar een première gaan kijken. Er is ook een gezellige sfeer, er zijn drankjes, er zijn hapjes. Wij zijn er.
0: Wij zijn er, voilà, dat is ook het belangrijkste. Ja, en nu, ik moet je zeggen, het is 6:15, maar straks dan komen ook mensen uit de film en dan wordt het hier dubbel zo druk. Dus dat is ook wel gezellig en iets om naar uit te kijken. Jij hebt The Only Living Pickpocket in New York gezien. Kan je in 3 woorden zeggen wat voor film dat is?
1: Het is een verhalende film die gaat om zorgen voor iemand en ook een failing business.
0: Oké, dat is
1: ja,
0: al...
1: Het zijn misschien geen 3 woorden, maar geen kernideeën.
0: We gaan er uiteraard met meer dan 3 woorden ook wel induiken. We gebruiken minder en minder cash. Dat is een beetje waar de premisse waar de film zich afspeelt. Dat heeft een impact op jobs van mensen ook, waar dat we ook niet per se altijd aan denken. Want uiteraard is dat er moet geld geprint worden.
1: Ja.
0: Maar deze film gaat over een zeer specifieke job. Hoe komt dat aan bod, dat geld?
1: Ja, het gaat eigenlijk over Harry Lehman. Die wordt eigenlijk gespeeld door John Turturro. En hij speelt eigenlijk een persoon die al heel zijn leven lang pickpocket. Maar ja, door de komst van bankkaarten wordt dat eigenlijk een minder profitable businessmodel.
0: Ja, want die kan dan de kaarten niet gebruiken.
1: Ja, nee, die kan de kaarten niet gebruiken, ja. Want dan heb je een pincode nodig.
0: Ja, dan moet dus, je zo met je contactloze bakjes aan iemands broekzak gaan geld afhalen.
1: En dat lukt natuurlijk niet. Dus wat dat hij dan doet, is hij gaat eigenlijk meer spullen gaan stelen, meer dan het geld.
0: Dus, maar wel nog steeds uit de zakken?
1: Ja, de bedoeling is wel nog altijd dat het uit de zakken komt. Maar zo steelt hij op een bepaalde avond eigenlijk de autosleutels van een persoon. En hij vindt in de auto een duffelbag. En ja, natuurlijk, de duffelbag is niet van een of andere sporter, maar het is van iemand van de maffia.
0: Ja, in een film zit er in een duffelbag nooit sportkledij.
1: Nee. Er zat eigenlijk een chip in met geld op en zo raakte Harry Lehman eigenlijk verzeild in de maffia van New York.
0: En is zijn personage daar wel klaar voor of is dat echt een soort plek waar die niet moet zijn? Want uiteindelijk als het een pickpocket is, dan is die ook een soort crimineel.
1: Ja, normaal gezien zou je denken van ja, het zijn allemaal criminelen, maar John Lehman is eigenlijk, Harry Lehman, sorry,
0: dat is okay.
1: Is eigenlijk een heel zorgend persoon. Zijn vrouw die is ziek en hij zorgt voor haar. Thuis is hij ook heel veel bezig met haar zorgen en haar noden en wat dat ze nodig heeft. Dus eigenlijk zo dat milieu van de maffia is hij helemaal niet gewend. En dat komt voor hem ook echt als een shock over hem. Dat hij ineens in zo'n malafide praktijken betrokken geraakt.
0: Ja, dus we moeten eigenlijk sympathie hebben, ook al steelt hij van andere mensen. Het is een soort goede crimineel, zou je het durven zo noemen?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, oké. De acteur, Noah Segan, die is ook regisseur van deze film. En die werkt meestal nauw samen met Rian Johnson.
1: Ja.
0: En die kennen we uiteraard van Looper, Star Wars, The Last Jedi. En ook de Knives Out filmreeks. Hij werkt normaal gezien als acteur, Noah. Mm-hmm. Maar dit is wel zijn tweede keer dat hij een langspeelfilm regisseert. Hè? Hoe is zijn stijl een beetje?
1: Goh, ik vind dat hij heel cinematisch alles vastlegt. Over alles van in een scène is eigenlijk heel goed nagedacht. Hij zet alles in een bepaalde sfeer. En ik vond wel echt dat ik het gevoel had alsof ik in New York zat. En niet zo het New York van vandaag met iedereen die op zijn gsm bezig zit. Allemaal tech guys. Maar zo het 70s gevoel, zo'n beetje film noir, misdaadfilm. Het was echt zo een beetje een terug in de tijd blik dat je kreeg van New York. En dat vond ik wel heel leuk. Maar als ik het al zou vergelijken met andere films van hem die ik gezien heb, zoals Star Wars en Knives Out.
0: Helemaal iets anders.
1: Is het een heel andere sfeer. Ja. Normaal gezien heeft hij ook Blood Relatives. Dat is een horrorfilm van hem waar heel veel actie, drama, moorden in gebeuren. En als je dan nu kijkt, dan is het een veel rustigere film die eigenlijk gaat rond de persoonlijke ontwikkeling van de personages. En dat vond ik wel mooi om te zien, dat hij ook zo een heel andere kant van hem heeft laten tonen.
0: Ja, dat kan ik me inbeelden dat het fijn is en dat het ook wel dienst doet aan het personage dat dan toch een soort menselijkheid moet krijgen ondanks zijn job als pickpocket. Voilà. In de trailer die ik bekeek, hoorde ik één zin die me echt wel is bijgebleven. En dat is het mooie, nothing is as good as a 5-finger discount. vind ik heel poëtisch. Is het script ook zo goed? Of hebben ze daar gewoon de beste lijn uitgehaald
1: om te teasen? Ik vond het script wel echt heel goed. De pickpocket is eigenlijk een soort hooglaar in de film. En die five-finger discount dat je net zei, is eigenlijk een soort poëtische manier om te vertellen hoe hij zo dingen uit de winkel steelt. En dan de five-finger discount gaat echt over het grijpen van dingen. En
0: ik heb het
1: gratis.
0: Vast, dus ik heb het gratis, ja.
1: Maar eerlijk is eerlijk, ik vond wel dat de film wat traag begon. Het ging heel verhalend in het begin, het ging heel traag op gang komen. Het verhaal zelf was wel heel mooi, want je leerde de personages wel echt kennen, maar het ging wat traag in het begin. En dan vanaf dat je zo het moment dat van hij neemt de tas uit de auto en de maffia vindt hem, vanaf dan wordt de film echt zo naar een nieuw tempo geblazen. Ja. En zet je er wel echt nog meer in? Ja, en heb je er wel echt zo...
0: En voor alle duidelijkheid, het vinden van die zak is geen grote spoiler in de film, want al de rest moet daarna nog komen. Hè?
1: Ja, alles moet erna nog komen. het ding is gewoon dat vanaf het moment dat de zak genomen wordt, neemt de film wel een nieuw tempo aan. En dat is heel zo'n verfrissende wind even in de film. Zo, het gaat wat sneller, er gebeurt wat meer. Het is zo, het volgt sneller op elkaar. Er zijn veel meer dingen die gebeuren. En dat vond ik er wel echt leuk aan. Maar ik vond ook dan de acteurs in The Only Living Pickpocket in New York heel goed gekozen waren. Want die acteurs hebben echt zo de sfeer van de film gezet. Zo heb je John Turturro, die de hoofdrol speelt.
0: Ja, echt een karakterkop, hè.
1: Ja, dat wel echt. Hij speelt ook zo het schattige opaatje die zo heel onschuldig overkomt.
0: Ja, hij durft al eens personages spelen waar we sympathie voor moeten hebben, maar eigenlijk zit er dan toch iets onder.
1: Ja, hij speelt zo het onschuldige opaatje en dan heb je zo de andere kant van hem, de pickpocket kant dan, die zo heel sluw, mysterieus is, dat hij toch nog alles kan, desondanks zijn leeftijd wel. Maar dan heb je ook de acteurs Steve Buscemi en Giancarlo Esposito, die in de bijrollen staan, en die maken het verhaal ook wel mee. Die acteren op een bepaalde manier, waardoor je echt in de film getrokken wordt, zeg maar. Zodanig dat je echt zo de sfeer hebt van, ik zit in de 70s, ik zit in New York, ik zit mee in het verhaal.
0: Mm-hmm. En dat vond ik wel mooi. Een kleine kritische vraag, hoeveel vrouwen zitten er in de cast?
1: Eén.
0: Oké, dan gaan we naar de volgende vraag. ik wou het nog even wel over John Turturro hebben. Ik las dat de redactie van het filmfestival hier zelf deze rol voor hem als een van zijn beste vertolkingen ooit noemt. Ik vind dat een groot statement en ik vind het een beetje moeilijk om te geloven. Die blaast ons elke keer wel omver. Ja. Mijn persoonlijke favoriet bijvoorbeeld is zijn rol als Irving in de Apple TV-serie Severance. Iets helemaal anders natuurlijk, maar ook wel weer een personage met een beetje een dubbel kantje aan. Draagt hij deze film? Want ik heb het idee dat hij ook gewoon de hele tijd aan bod komt en in beeld is. Hè?
1: Ja, Turturro is wel echt duidelijk het hoofdpersonage. Het gaat wel echt rond hem. Heel het verhaal speelt zich eigenlijk af van Turturro doet dit, hij gaat naar daar, hij speelt mee in dat. En hij speelt, zoals ik zei, wel echt het rolletje van oh, ik ben een schattige opa, maar dan ook wel met zo het sluwe kantje eraan. Mm-hmm. En dat is net zo mooi, want hij speelt zo die two-sided personages, ook zoals in Severance. En ik vond dat, toen dat ik eraan dacht van, ja, zou iemand anders deze rol kunnen opnemen, kwam er niemand zo binnen, zo van, oh, die zou dat ook wel even goed gedaan hebben. Dus ik vond zeker dat hij dat perfect heeft gedaan. En als ik toch iets van kritiek mag geven...
0: Dat mag zeker.
1: Ik ga geen spoilers geven, maar ik vond het einde een beetje emotieloos voor script die gespeeld werd. Het was zo een vaag einde. Het voelde aan alsof er nog iets moest komen, maar het kwam niet.
0: Wie weet komt het nog in de vorm van een sequel of zo. Dat kan natuurlijk.
1: Ik hoop het.
0: Ik heb nog een belangrijke vraag voor jou, Andres. Heb je geleerd hoe je zelf moet pickpocketen en ga je dat hier toepassen in het café? Of,
1: misschien pickpocketen niet, maar als ik hier zo'n cardboard cutout zie van Willem de Schrijver of Kevin Janssens, kan ik niks beloven dat hij niet meegaat naar mijn kot.
0: Ja, allee, een poster mag je stelen van mij. Ik heb het niet gezegd. The Only Living Pickpocket in New York speelt nog morgen, dat is donderdag, om 9:45 in Kinepolis. Ga jij zelf nog naar films?
1: Ik denk het niet.
0: Oei, maar je hebt dat normaal gezien zelf in de hand. Hè? Als je nog wilt, kan het nog. Hè?
1: Misschien dat ik nog zo last minute iets boek van een ticketje.
0: Ja, misschien dat er verder in de show nog wel een aantal filmtips zitten, liever. Waar je door overtuigd raakt. Dus,
1: Braindonk zou ik wel ook mega graag zien, maar uitverkocht.
0: Dan moet je nog ergens vrienden maken met iemand die nog een ticket over heeft.
1: Ik zal wel even kijken bij Kevin Janssens.
0: Bedankt om voor ons naar de film te gaan, Andres. En geniet nog van het filmfestival.
1: Dank u wel.

0: Dit is Urgent FM.
1: Je hoorde Tina Shea, Nobody Wanna Dance Anymore, een outtake van haar laatste plaat. En daarna ook nog Aaron LeCount. We gaan even terug naar de zeteltjes hier in het Filmfestival Café, want er is weer een gast komen bijzitten. Zo gaat dat hier elke keer in ons soort roulette systeem. Ruben Nalet, welkom.
2: Dag Janne, dag Robin.
1: Fijn dat je hier bent bij ons. Jij bent geen reporter van Urgent FM. Jij schrijft filmreviews voor onder andere Filmfix.
2: Ik schrijf filmreviews en artikels voor De Tijd. En ik ben hoofdredacteur van Filmfix, het nieuwe filmtijdschrift. Ja.
1: Top.
2: Ik schrijf er ook wel voor, maar mijn hoofdfunctie daar is hoofdredacteur.
1: Ja. Filmfix heb ik hier al in het Filmfestival Café zien liggen. Het is inderdaad nieuw. Hoe zijn jullie begonnen? Waar is het uit ontstaan?
2: Het is ons eerste nummer dat sinds vorige week uit is. En het idee komt van onze zakelijk leider, die hier vlak voor mij zit trouwens. Die mooie
1: dag, zakelijk leider. Ja, die zwaait heel
2: mooi. Kevin Giraud. Hij is ook zakelijk leider van Surimpression, het Franstalige filmmagazine dat al 4 jaar bestaat.
1: Ja.
2: En zij hadden het idee van, Vertigo was toen net weggevallen. Er is wel nood aan zo'n magazine aan de Vlaamse kant ook. En dan hoorde ik daarvan en ik heb hem benaderd en zo ben ik erbij betrokken geraakt.
1: Ja, filmmagazines en reviews bestaan al een tijdje inderdaad. Ze komen en ze gaan soms. Hoe hebben jullie het nu anders aangepakt in 2026, zeg maar? Jullie bestaan ook online, ga ik vanuit.
2: Ja, wel, ik denk dat dat het grote verschil is, dat we onze digitale arm echt wel heel groot uitgebouwd hebben. We hebben dat ook eerst gedaan.
1: Ja.
2: Voordat ons eerste magazine er was, ons digitale arm, dat wordt geleid door Gieten van den Ede, social media, de website. Die is al bezig sinds april. Op die manier hebben we dan geprobeerd om een community uit te bouwen. Mensen in ons geïnteresseerd te laten worden. Een merk uitbouwen heet dat dan in vaktermen blijkbaar.
1: Ja, ja. Je moet jezelf op de kaart zetten. Ruben.
2: Dat is het. En ondertussen hield ik me dan bezig met het magazine proberen te maken.
1: Ja, want het is ook wel iets gemakkelijker, denk ik, om een website te bouwen en te onderhouden dan om effectieve magazine in print te laten gaan. Of heb ik dat mis?
2: Het is zeker goedkoop.
1: Dat is ook belangrijk.
2: Gieten weet perfect hoe ze dat moet doen, dat in social media. En in het magazine had ik wel al ervaring mee, want met Vertigo had ik ook al meegewerkt.
1: Ja.
2: Heel lang geleden Take mee helpen opstarten, was een magazine toen ook. Tussendoor was er ook al eens een mislukte poging, dus ik had ook al een beetje ervaring met magazines maken.
1: Ja. Wie is jullie doelpubliek? Zijn dat de echte filmkenners of zou je durven zeggen iedereen?
2: Ik zou durven zeggen iedereen, ja. Ons doelpubliek is om iedereen die ook maar een beetje geïnteresseerd is in film, dat magazine te laten vastnemen en meenemen. Natuurlijk de gewone bioscoopbezoeker, die zal het zien liggen in de bioscoop, maar we willen er ook voor zorgen dat ons netwerk zo breed mogelijk gaat. Dus je zal het ook vinden in bibliotheken, culturele centra, boekhandels, horecazaken. Sinds kort hebben we ook een deal met mensen die het verspreiden in wachtzalen. En we willen dan het netwerk zoveel mogelijk uitbreiden om iedereen weer warm te maken voor film. Want dat is uiteindelijk onze passie en het is die passie die we willen doorgeven.
1: Ja, dus het is ook wel de bedoeling dat alles wat jullie schrijven, dat het mensen aanzet tot naar de films te gaan kijken? Of vind je het ook fijn als mensen achteraf dan de reviews gaan lezen als ze de film hebben gezien? Waar past dat voor jou in het plaatje?
2: Je doet ermee wat je wil.
1: bij het opstaan, bij het slapen gaan.
2: Zelf lees ik liever geen reviews op voorhand, net zoals ik geen trailers bekijk. Maar ja. Als mensen dat op voorhand willen doen, met veel plezier. Wij zorgen ervoor dat we genoeg schrijvers hebben die aangenaam en vlot schrijven, dus doe maar.
1: Ja, ik hoor inderdaad al schrijvers. Je sprak ook al over je team van social media. Je sprak over je zakelijk leider. Zijn jullie ontstaan uit een gezellige vriendengroep of is dat echt wel een professionele opzet?
2: Het is professioneel in die zin dat we van bij het begin hebben gezegd we willen iedereen betalen. Dus wat dat betreft professioneel. En het zijn ook allemaal, we hebben er wel een punt van gemaakt toen we het magazine begonnen, nieuwe stemmen. Om mensen aan het woord te laten die je nog niet per se hebt gehoord in een gedrukt medium. Dus ik ben op zoek gegaan naar mensen die al op hun eigen website over een film aan het schrijven waren. Of van wie ik wist dat ze zin hadden om mee te werken. Een voorbeeld is Daphne Achten. Die schrijft bij ons mee. Die heb ik toevallig ontmoet omdat ik een een mastertalk met haar had gedaan op het Kortenfestival in Leuven. Of zelfs nog iets anders. Ja. In elk geval een Q&A-gesprek. En toen zei zij, ik heb journalistiek gestudeerd en interesseert me. En gevraagd van, heb je zin om mee te doen? En zei, ja, heel graag. En zij schrijft ongelooflijk goed. Ik vond het ook belangrijk om mensen die in de sector zetten, film professionals zelf erbij te betrekken. Dus Daphne zit erbij, Tim en Govaerts, twee acteurs. Ook een aantal regisseurs die meeschrijven. Dan heb je automatisch een heel andere kijk op film. En die waaier aan meningen willen we meegeven.
1: Ja, en het blijft ook wel zo dat mensen het heel fijn vinden om een stukje behind the scenes te kunnen gaan. Om een beetje meer inkijk te hebben in de dingen die we niet meteen op het filmdoek zien zelf. Wat er allemaal achter zit.
2: Ja, dat doen wij ook. We gaan in elk nummer praten met iemand die met een bepaald filmberoep bezig is. Dus in het eerste nummer is dat een intimiteitscoördinator.
1: Ja.
2: In het tweede nummer... wordt dat, nu moet ik even nadenken, want er zijn er een hoop, iemand die filmaffiches ontwerpt.
1: Ja.
2: Dus proberen zo al die kanten van het filmberoep ook in de loop van de verschillende nummers aan bod te laten komen.
1: Een vraag specifiek voor jou. Ben jij een zeer strenge redacteur?
2: Dan moet je vragen aan mensen die een magazine meeschrijven. Ik hoop van niet. Ik hoop streng maar rechtvaardig.
1: Streng maar rechtvaardig, dat is goed. Filmkritiek, als job en als plek in de cultuur, welke plek krijgt dat? Want uiteraard voor een film kan je subsidies aanvragen. Is dat voor filmkritiek en voor schrijven ook zo?
2: Je bedoelt, kun je er subsidies voor aanvragen? Ja. Als magazine, ja, dat hoort bij publiekswerking. En dat hebben we toen ook gedaan voor dit eerste nummer en het nulnummer dat we gemaakt hebben. Om te helpen om het magazine mee op poten te zetten, moesten we een dossier samenstellen. Mm-hmm. Voor projectsubsidie heet dat. Hebben we gedaan en we hebben ook een bepaald bedrag gekregen waarvoor we het FAF.
1: Ja, heb je het gevoel...
2: Vlaams Audiovisueel Fonds heel dankbaar zijn.
1: Ja, en heb je het gevoel dat je dat gemakkelijk krijgt?
2: Het is moeilijk in te schatten. Wat is gemakkelijk? Je stelt een dossier samen zo goed als je het kan. Dat wordt voorgelegd aan een commissie van 5 mensen. Die dat dan beoordelen, een advies geven op basis van dat. Die zijn wel streng,
1: die
2: kan ik je vertellen.
1: Streng, ja.
2: En dan probeer je dan in de loop van de verdere werking zoveel mogelijk rekening te houden met dat advies. Tuurlijk moet je ook maken dat je je eigen visie volgt en daaraan vasthoudt. Het is ook een dialoog.
1: Ja, je maakt ook een beetje het pad voor jezelf eigenlijk uiteindelijk op die manier.
2: Ja, je moet, hè. Je kunt moeilijk echt iemand anders idee van een magazine volgen. Dus je probeert er ergens een goede gulden middenweg te vinden.
1: Ja. Filmfix, dat is de naam van het magazine, klinkt een beetje als een fix voor een soort drug. Is film verslavend?
2: Dat heb je goed gezien.
1: Ja?
2: Dat is een van de betekenissen die ik geprobeerd heb om erin te leggen. Ja, we proberen echt wel met elk nummer... Ja, een shot van filmpassie door te geven aan iedereen die film een beetje genegen is. Het is ook een woordspeling op Surimpression, het blad waarmee we samen werken. Impression is ook het beeld dat gefixeerd wordt. Zeg maar. Dus dat zit er ook in. En ik vond dat film er absoluut moest instaan, want mensen weten wat het is.
1: Zonder dat is altijd handig, ja.
2: Altijd handig. En ik hou van alliteraties, dus dat was heel, heel makkelijk om bij die titel uit te komen.
1: Ticks all the boxes. Voilà. Is film verslavend voor jou?
2: Absoluut, ja. Ik weet nog goed, nu ga ik oud klinken, maar in de tijd, DTV, de toenmalige openbare omroep, elke zaterdag namiddag gaven die films op tv. En mijn vaste stramien was dan om een vaste routine om 's morgens te gaan buitenspelen. Tot het uur dat de namiddagfilm begon en dan zat ik voor tv.
1: Ja.
2: En dat is altijd gebleven. Tijdens mijn universitaire studies is dat echt helemaal uit de hand gelopen. Toen had ik ook een kotgenoot met wie ik 4-5 keer per week naar de film ging.
1: Ja, en, je had een bondgenoot.
2: Een keer dat hij drugje jou te pakken heeft, dan raak je er niet meer van af.
1: Hoe goedkoop is het goedkoopste filmticketje dat je vroeger nog betaald hebt?
2: Ik zou het echt niet weten. Dat is een moeilijke vraag. Dat is een goede vraag, maar dat is een zeer moeilijke vraag. Ik weet
1: bij mij is het €4,60 in de Palace in Aalst. Dat herinner ik mij nog.
2: Ja, ik ga mezelf nu zeer dateren, maar toen was het nog Belgische frank.
1: Frank. Mooie herinneringen, laat het ons daarop houden. Waar moeten mensen naartoe om hun filmfix te krijgen, verkrijgen, lezen?
2: Ja, wel... We willen een zo breed mogelijk publiek bereiken, dus leggen we het in zoveel mogelijk verschillende plaatsen. Op onze website vind je ook een kaart waar je alle verdeelpunten kunt zien. En we gaan die kaart altijd maar uitbreiden en aanvullen. Dus ja, dat is eindeloos. Overal waar mensen komen die een beetje voeling hebben met cultuur, daar willen wij als Filmfix aanwezig zijn.
1: En op sociale media?
2: Op sociale media, alle mogelijke sociale media.
1: Alle mogelijke sociale media?
2: Ja, Instagram, Facebook, Letterboxd, onze website. Ja, we zitten overal op.
1: Leuk. Dan kunnen mensen daar naartoe gaan voor een Filmfix. Ruben, ga jij zelf nog iets doen op dit filmfestival de komende dagen? Hoe ziet jouw planning eruit? Of heb je nog keuzestress?
2: Keuzestress? Ik ga zeker Wild Horse 9 nog inhalen, want die wou ik absoluut zien. Ik wou die zien in Venetië, maar ik ben toen niet in Venetië geraakt. Vanavond doen we nog een voorstelling van A Day in the Life of Joe, Chapter Phaedra.

0: Perdón.
1: La Rosalía met Reliquia was dat. Ondertussen zit Miaren bij mij. Zij gaat ons wat meer vertellen over het Classics-programma. Want misschien weten sommigen onder ons het niet, maar Filmfest heeft dus ook een Classics-programma. En dit jaar is die programmatie ook in het teken van Eric Romer. Eric Romer, sorry, we zijn in het Frans bezig. Miaren ging naar enkele van deze vertoningen en is hier ook om wat uitleg te bieden daarover. Dus vertel eens, misschien beginnen met het begin. Wat is het Classics-programma?
0: Dus het Classics-programma is een selectie van oudere films die Filmfest Gent elk jaar maakt. Rond een bepaald thema of rond een bepaald persoon. Die selectie wordt elk jaar door Patrick Duinslager gemaakt. De lijst wordt door hem gecureerd. En dit jaar gaat het dus inderdaad over Eric Romer.
1: En is dat alleen maar Eric Romer of zijn er ook andere Classics films? Of staat dat nu specifiek in het teken van hem?
0: Dit jaar is het alleen over Eric Romer. Vorig jaar waren het... Of 2 jaar geleden was het rond de Amerikaanse verkiezingen, dus daar waren het meerdere regisseurs, maar nu dus alleen hem.
1: Oké, en Eric Romer, voor de filmliefhebber misschien een bekende, voor anderen totaal onbekend, waaronder mezelf, moet ik helaas toegeven. Wat moeten we ons inbeelden bij zijn films?
0: Ja, dus Eric Romer is een Franse regisseur, dus het zijn zeer Franse films. Hij was zelf heel belangrijk tijdens de Nouvelle Vague filmbeweging.
1: Een
0: filmbeweging in Frankrijk, waar eigenlijk veel filmcritici filmregisseurs werden, waaronder dus Romer. Zijn films zijn heel klassieke Franse films, er wordt heel veel in gebabbeld, heel veel mooie gesprekken over allemaal verschillende soorten onderwerpen. Maar liefde en filosofie komen wel heel vaak terug.

0: Oké, okay, en als ik het goed begrijp, ben je naar twee films uit zijn seizoenenreeks gaan kijken.
1: Ja.
0: Het seizoenenreeks, misschien daarmee beginnen.
1: Ja, het werkt graag in reeksen, heb ik gehoord. En een van zijn reeksen is dus een reeks van vier films. Elke keer het verhaal van de herfst, de winter, de zomer, de lente. En ik ben naar Conte d'Hiver en Conte d'Automne gegaan. Dus de herfst en de winter.
0: Ja.
1: Ja,
0: dus ja, en over wat gaan die dan? Allee, wat kunnen we ons daarbij inbeelden?
1: Ja, Conte d'Automne gaat over een vrouw, ze heet Magali. En ze is altijd heel druk bezig op haar wijngaard in het zuiden van Frankrijk. Ze is een weduwe en soms voelt ze zich dus soms wel een beetje eenzaam. En dus twee vriendinnen van haar nemen het op zich om haar een man te vinden. Maar allebei doen ze het apart en vinden ze daar twee verschillende mannen. En het komt zo beetje allemaal samen. Beetje Mamma Mia-achtig. Het komt zo allemaal samen op een trouwfeest. Dus zoals je zegt, dat is een beetje het verhaal dat een klassieke romcom zou kunnen zijn. Maar in een Frans babbelfilm jasje.
0: Oké, okay, Mamma Mia voor de Franse ja. arthouse-liefhebber.
1: Ja.
0: En Conte d'Hiver?
1: Conte d'Hiver speelt zich af in Parijs. Dus is veel meer in de stad, terwijl het andere echt zeer platteland is. Gaat over een vrouw en ze springt zo'n beetje tussen twee mannen. Ze woont zo bij de ene, maar heeft ook een relatie met de andere. En die houden allebei heel veel van haar, maar zij houdt eigenlijk van allebei niet zoveel als van haar grote vakantieliefde. Aan wie ze per ongeluk het verkeerde adres heeft gestuurd. En ze kunnen dus geen brieven uitwisselen en hebben dus contact verloren.
0: Oké, wat vond je van die films?
1: Allebei heel mooi.
0: Ja.
1: Heel mooie gesprekken. De beelden zijn echt heel, heel mooi.
0: Kies. Ja. Wat is je favoriet?
1: Ik denk Conte d'Automne vond ik misschien de leukste. Conte d'Hiver ging soms zo'n beetje te filosofisch voor mij. Maar misschien was dat ook omdat het een laatavondfilm was. Maar Conte d'Automne was... ja, het is de herfstfilm, maar het is zo meer een beetje late zomer in het zuiden van Frankrijk, dus het ziet er nog steeds zeer warm uit, wat altijd wel leuk is als het hier kouder wordt.
0: En het wordt kouder.
1: En het wordt kouder.
0: Ja, voor wie nog geïnteresseerd zou zijn, zijn Fons deel nog elke dag in Auditorium 61. Dus dank u, Jaren. Wij gaan verder met FKE Twix. Enjoy.
1: Dank je.

0: Yes, Genesis O, Still My Life Keeps Going, was dat. Ja, we zijn alweer in de helft.
1: Ja, het tweede uur komt er zo meteen aan. We zitten inderdaad in de helft en er gebeurt hier nog steeds van alles. Het is hier gezellig. Straks kijken we een beetje vooruit op wat in het komende uur komt. Maar Robin, ik heb een vraag voor jou. Ik heb de indruk dat jij nogal een muziekpersoon bent. Hoe belangrijk is een soundtrack voor jou in de film? Ik weet dat het een beetje een open vraag is en dat het antwoord bijna altijd heel belangrijk is, maar ik ben benieuwd naar jouw mening.
0: Ik geloof dat een goed nummer kan een scène zoveel meer geven, maar ik denk dat het ook vaak gevaarlijk is om... Ik hou ook al van een score, snap je? Gewoon een onlyricale soundtrack, so to say. Ja, het is een moeilijke natuurlijk, want ja, je hebt dan heel veel associaties die je kunt leggen en zo. En dat betekent dan ook wel dat de nummers soms wel een beetje een betekenis krijgen die gelinkt is aan. Wat ik misschien wel jammer vind, omdat beter op zichzelf. Maar I love een goede soundtrack. Ik denk, wanneer een nummer goed gebruikt wordt in een film, dan kan niemand anders daar iets op zeggen, denk ik.
1: En dan komt het en de film te goed en vaak ook het nummer, want dan wordt dat achteraf al eens dubbel zoveel gespeeld. Ja, inderdaad. Voilà, het komende uur. Wat zit er allemaal in? We hebben uiteraard nog recensies, interviews. Er zijn ook een aantal van onze reporters op dit moment op de Rode Loper interviews aan het afnemen die jullie de komende dagen in de show nog kunnen horen. Er komen ook nog geweldige plaatjes langs. En we gaan het dus hebben over Chicas Tristes, we gaan het hebben over Burgundy, over de VR-film Honey Boys. Maar nu luisteren we nog even samen naar James Kay.

0: Yes, en er zit weer volk op mijn zetel. Chicas Tristes, of Sad Girls met een Z, weliswaar in het Engels. Hij werd dit jaar mee naar de prijs voor de Grand Prix Award van deze editie. In mijn opinie, want ik ben deze middag ook geweest, een tedere, menselijke en rouwfilm over twee meisjes in Mexico die op verschillende kruispunten komen te staan. Dus ja, zoals gezegd, ik ging inderdaad deze ochtend met jou kijken, Evarist.
1: We zijn inderdaad samen geweest.
0: Dus hij is erbij komen zitten om wat meer te vertellen. Volg jij in mijn mening?
1: Ja, zeker. Alles wat hij zei, vond ik ook van de film. Tegelijkertijd vond ik hem zeer gelaagd. Ik vond hem ook net subtiel genoeg. En dat hij mooi subtiel bleef. Wat bedoel ik daarmee? Dat hij niet ging overdrijven, waardoor dat je het uiteindelijk niet meer gaat gaan geloven. Maar ook moeilijke dialoog werd niet uit de weg gegaan, wat ik soms ook belangrijk vind. Zowel in het schrijversproces bij een film, maar tegelijkertijd ook wanneer dat dan tot uiting komt, dat dat belangrijk is dat hij aan bod komt.
0: Yes, en het is ook de debuutfilm van regisseur Fernanda Tovar. Ook leuk om mee te geven dat hij direct al naar zo'n grote prijs denkt.
1: Ja, zeker.
0: Maar wat moeten we ons eigenlijk inbeelden bij een film die letterlijk vertaalt naar triestige meisjes?
1: Wel ja, eerst en vooral, een van de meisjes, twee vriendinnen, het zijn twee hartsvriendinnen. Een van de meisjes overkomt iets gruwelijks, iets zeer ingrijpends. En die twee meisjes dragen eigenlijk allebei het leed van wat er dat ene meisje is overkomen. Kort gezegd, maar ja, zoals hij zelf ook al zei, het is zodanig gelaagd. Ik denk ook heel die film volgens een soort van vertrouwingsproces. Ze reageren daar allebei anders op. De meisje die daar is overkomen is helaas een beetje beschaamd over wat haar is overkomen. Ze is zeer verlegen en ze weigert enige dialoog. Maar die film volgt dat vertrouwensproces van dat ze haar vriendin dan toch gaat gaan vertrouwen met haar geheim. En dat ze dan op die manier uiteindelijk wel troost bij elkaar kunnen vinden. En bij elkaar kunnen gaan schuilen, als het ware.
0: En wat vond je er dan uniek aan?
1: Wat ik er uniek aan vond is, eigenlijk de twee meisjes kenden elkaar al voorheen niet. Dus wanneer dat ze auditie gingen doen, hadden ze elkaar nog nooit gezien. Maar
0: de actrices bedoel je? De actrices die
1: meisjes sorry. Inderdaad, de actrices. Ja. Wat dat wel enigszins wonderbaarlijk is, want op het scherm zie je dat totaal niet. Je gaat wel echt gaan verwachten dat ze daarvoor elkaar toch wel sowieso kenden. Maar net die chemie maakt het zo uniek, vind ik. Omdat ze groeien ook doorheen de film naar elkaar toe, wat dat heel mooi is. Maar eigenlijk vanaf het begin is er al zo'n intense vriendschap. En dat spat er echt vanaf. En het is ook fijn dat de film dat gewoon omkadert en er weinig meer aan.
0: Ja, het gaat wel echt over hen, hè.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, zonder weg te gaan wat er allemaal gebeurt, ik heb wel het gevoel dat de film raakt aan een universeel idee. Is dat iets dat jij ook aanvoelt? Of?
1: Wel ja, de film speelt zich af in Mexico stad, inderdaad. Dus het gaat over twee Mexicaanse jonge meisjes. Maar ik denk dat heel veel meisjes zich daarin kunnen herkennen. Dus op die manier is het wel helaas universeel. Maar ik denk ook net daarom is het belangrijk dat verhaal blijft verteld worden en dat dat perspectief van het slachtoffer altijd primeert. Dat is in deze editie wel echt goed gelukt, vind ik.
0: Oké, alvast merci voor de uitleg. Chicas Tristes nog te zien op vrijdag, zaterdag en zondag. En ik kan al zeggen, zeker de moeite. Voilà.

0: Radiohead, natuurlijk. Naast mij in de radiostudio zit Flor. Dag Flor.
1: Hallo, goedenavond.
0: Blij dat je erbij bent ook. Jij bent, zoals zoveel van onze reporters, voor ons naar de film gaan kijken. Maar je een beetje een uitschietertje in het programma, want dit jaar op het filmfestival spelen er niet één, maar twee VR-films. En jij bent die vorige week al gaan kijken. Was dat iets waar je zin in had of waar je nog geen mening over had? Hoe ben je daar naartoe gegaan? Was samen met Sheen trouwens, hè? Ja. Onze collega. Hè?
1: Ja, dat klopt. Ik ben daar eigenlijk naartoe gegaan zonder enige verwachting. Het is echt een... het was iets waar ik totaal niet op voorbereid was. Natuurlijk had ik me wel een beetje ingelezen op voorhand op de films. Maar het is niet echt dat ik dacht van... Oh, ik ga naar het filmfest om een VR-film te gaan bekijken.
0: Ja, wist je het zelfs dat er VR-films speelden?
1: Zelfs niet. Nee. Zelfs dan niet.
0: Nee. Ben je een beetje into tech of blijf je er liever een beetje ver weg van? Ben je meer analoog?
1: Goh, ik denk dat ik beide eigenlijk een beetje ben. Ik hou nog steeds van de papieren krant, ik zal het zo maar zeggen. Maar ik denk dat technologie, daar kunnen we allemaal niet overheen, sowieso.
0: Ja, ja. En inderdaad, voor film is het ook wel boeiend. Je bent naar Honey Boys gaan kijken. Daar hebben we het zo meteen over. Hoe was de ervaring? Waar was het precies?
1: Het was in de 404.
0: Ja. En dan daar in een theaterzaal, of hoe moet ik mij dat inbeelden?
1: Het is echt, je wordt begeleid naar een kleine kamer waarin dat er twee stoelen staan, waar dat ook twee brillen liggen en die worden dan opgezet. En dan zit je eigenlijk in een stoel die eigenlijk 360 graden kan bewegen, waardoor je echt in een soort universum wordt geplaatst met die bril op je hoofd. Ja.
0: Ja, maar het is dus niet per se een groepservaring. Want meestal als je naar de film gaat en je zit in een cinemazaal, is het een collectief gebeuren. Dit is dan best intiem.
1: Dit was echt met twee naar een film kijken die we eigenlijk nog op voorhand niet echt wisten waar we eigenlijk naartoe gingen.
0: Ja, dus, ja, dan is het extreem immersive eigenlijk. Vertel over Honey Boys. Het is een film van het kunstcollectief Nemo Vos. Wat kan je mij daar nog meer over vertellen?
1: Ja, de film gaat eigenlijk, speelt zich af in de lockdownperiode tijdens corona in China. En je volgt eigenlijk een hele tijd een naakte pakjesbezorger.
0: Okay.
1: Het concept is super raar eigenlijk.
0: Hoe bedoel je? Ik heb altijd een naakte pakjesbezorger bij mij aan de deur.
1: Elke dag zie je dat toch wel voorbij fietsen. Nee, het is een hele gekke film. En de film werd eigenlijk gemaakt dus door Nemo Vos.
0: Ja.
1: En ja, je ziet ook wel, Nemo, of een van het collectief, is de zoon van Spinvis.
0: Ja, Tibor de Jong, hè?
1: Ja, Tibor de Jong, die ik mocht interviewen. En ik moet eerlijk zeggen, ja, je ziet toch wel echt zijn muziek super hard passen. Hij vergeleek het zelf met een soort muziekje dat hij zelf had geschreven, Klingel Klangel. En ik moet zeggen, vanuit die film kwam ik echt wel met een Klingel Klangel hoofd eigenlijk, want ik dacht echt, wat is dit eigenlijk, okay, wat ik net gezien heb.
0: Een beetje all over the place qua verhaal, qua kleuren, hoe moet ik mij dat inbeelden? Want er gebeurt veel dan.
1: Je wordt totaal overprikkeld met kleur, met geluid, maar ik zeg het blijft echt een heel goed verhaal. Het verhaal blijft wel echt staan met al die kleuren, met al die prikkels die eigenlijk op je afkomen.
0: Ja, ik moet zeggen, je hebt me nu eigenlijk nog niets verteld over het verhaal, behalve dat er een naakte pakjesbezorger is en dat er van alles gebeurt, maar ik ben wel geïntrigeerd. Over welk thema gaat het dan eigenlijk? Is het gewoon absurditeit voor absurditeit of zit er nog iets dieper onder?
1: Nee, het onderliggende thema eigenlijk daarvan is over consumptie, de gig-economie, dat we eigenlijk allemaal in een soort van taakgericht beginnen te werken, ja, en niet meer van 9 tot 5. Maar ook zo de pakjesbezorgers, hoe dat zij eigenlijk ten opzichte van de uren staan, hoe dat ze eigenlijk totaal eigenlijk verwaarloosd worden eigenlijk, ook een beetje. Het gaat over van alles en een soort weerspiegeling van de maatschappij, natuurlijk wel heel hard overdreven, mm-hmm, maar je voelt wel achteraf van dit is toch wel iets dat mij in mijn eigen wereld toch wel aan bod kan komen.
0: Ja, ja. Je gaat er nog aan terugdenken.
1: Zeker.
0: Is het dan zo dat deze film en het verhaal echt wel tot zijn recht komt dankzij het concept van VR en hoe immersive het is? Of heb je zoiets van, dit had misschien gewoon wel een film op het witte doek ook kunnen zijn? Wat is daar het verschil in of hoe gebruiken ze dat?
1: Wel, als je met een VR op je hoofd zit, ben je natuurlijk zelf een soort ontdekkingsreiziger in dat verhaal.
0: Mooi.
1: Ja, voilà. Maar ik denk dat dat zeer nodig was bij deze film, omdat je natuurlijk, ze willen je niet laten focussen op één gegeven. Je bent natuurlijk in een samenleving waar dat je zelf op uitkijk kunt gaan, een beetje zelf op zoektocht kunt gaan.
0: Moet je een beetje kiezen dan?
1: Ja.
0: Oei,
1: ja,
0: ik zou keuzestress hebben.
1: Wel, maar het wordt natuurlijk wel een beetje gedreven natuurlijk naar bepaalde zaken. Maar nee, ik denk echt, ik denk geen betere mogelijkheid om dit met VR te, naar buiten te brengen.
0: Ja, dat hebben ze goed gekozen. We moeten het ook even hebben over de muziek. Want Tibor de Jong, het deel van het collectief van Nimo Vos, is inderdaad de zoon van Spinvis. En die heeft dus de muziek gemaakt. Wat kan je daarover kwijt?
1: Wel, het was de eerste keer voor, of niet de eerste keer, maar het is voor Spinvis, de woordkunstenaar, zeer moeilijk om deze keer zonder eigenlijk zang eigenlijk naar de film op een hoger niveau te laten schijnen. Nee, het was zonder zang, wat we eigenlijk niet gewoon zijn van Spinvis. Maar zijn muziek is echt wel een zeer grote meerwaarde. Vooral bij de laatste scènes, zonder veel te verklappen, is het echt wel, het brengt het niveau echt een stuk hoger. Je komt naar buiten en denkt, ja, die muziek, ja, ja. Cool.
0: Zou je kunnen gaan kijken, ook als je enkel gewoon fan bent van Spinvis en muziek wil horen?
1: Ja, denk het, maar dan ga je wel heel overgestimuleerd daaruit, denk ik. Ja.
0: Niet te veel ervoor en erna plannen, misschien.
1: Nee, dat denk ik
0: niet. Jij bent op vrijdag ook gaan babbelen met Spinvis. Die was hier in Gent ook om de film mee voor te stellen. Hoe was dat gesprek? We gaan er zo meteen naar luisteren.
1: Zeer, zeer fijn. Spinvis is een, of Erik mag ik zeggen al ondertussen,
0: natuurlijk.
1: Is een zeer aimabele man die u direct op uw gemak zet. Ik moet eerlijk zeggen dat in het begin van aan het gesprek hoor je dat ik een beetje stress heb, maar naarmate die je stem hoort, voel je je volledig op uw gemak. Dat is echt, die plaatst u zo hard in uw comfortzone, die laat geen vraag onbeantwoord. Ja. Dat is echt, ja.
0: Je hebt ervan genoten als reporter.
1: Absoluut.
0: Dat is fijn. En dan gaan we zo meteen ook naar luisteren. Dankjewel om naar de film te gaan voor ons, naar de VR-film. Zou je ook nog naar de andere VR-film gaan, denk je? Dat is de Lesbian Simulator, iets helemaal anders, denk ik.
1: Ja, hier ben ik ook naartoe geweest.
0: Oh, dus oké. Okay. Ja, en zou je die ook aanraden?
1: Absoluut, zeker en vast.
0: Allebei na elkaar, back-to-back? Of?
1: Kleine pauze ondertussen, ja.
0: Voormiddag Lesbian Simulator, namiddag Honey Boys.
1: Zo voilà. Is dat, perfect.
0: En wij luisteren naar jouw interview met Spinvis.
2: Urgent FM.
1: Ik zit hier in het Dialo Hotel en hier bij mij zit de immer sympathieke Erik de Jonge, ook wel beter bekend als Spinvis, de man van de poëtische teksten in zijn muziek. Maar uw werk stopt niet enkel bij je eigen nummers. Je maakt ook muziek voor films. Zo maakte je ook de muziek voor Honey Boys, de VR-film waar het we vandaag over gaan hebben. Het is niet de eerste keer dat je muziek maakt voor een film, ook niet voor VR. Wat biedt VR jou als muzikant dat een gewone film of een concert niet kan bieden?
3: Nou, het verschil met een gewone speelfilm en een, voor de mensen thuis die dat misschien niet weten, je hebt een bril op en je kunt overal om je heen kijken. Dus je zit in een wereld. En dus de muziek die je hoort, die maakt veel meer deel uit van het landschap waarin je je bevindt. In een gewone scène, dan bepaalt de regisseur en de cameraman wat je ziet en waarnaar je kijkt. Terwijl als je in een VR-wereld zit, dan mag je zelf bepalen waarnaar je kijkt. Als je hier bijvoorbeeld nu in Gent op straat loopt, je ziet etalages, je ziet mensen, maar je weet dat er heel veel dingen zijn, veel meer dingen die je niet ziet. En dat geeft een dynamiek aan je beleving. En dus dat is de werkelijkheid. En als je dat in muziek wil vertalen, dan heb ik zelf de oplossing gevonden om alle folie, dus alle geluiden die je hoort, dus de auto's en de koffiekopjes, en dus, om die te verweven in de muziek. Dus de grens waar muziek ophoudt en waar geluid begint is niet zo helder. Dus dat de muziek onderdeel uitmaakt van het landschap in plaats van dat je muziek hoort bij een film. Ja.
1: Er komt geen tekst aan te pas. Jouw focus moest dus volledig op de muziek liggen. Ja. Was dat voor jou als woordkunstenaar een grote aanpassing?
3: Ja, nou, dat wel is een goede vraag. Want mijn muziek als Spinvis, als je een pistool op mijn hoofd zou zetten, waar moet je voor kiezen? Voor de tekst of voor de muziek? Zou ik echt voor de muziek kiezen. Dus ik zie mezelf meer echt als een componist die ook wel teksten schrijft. En die wordt ook gewaardeerd. En dat vind ik ook heel leuk. Maar nu had ik de kans om echt mijn muziek te laten horen zonder tekst. En dat is wel fijn hoor. Dat is fijn.
1: Hoe ben je concreet aan Honey Boys beginnen met de muziek? Heb je eerst de film gezien of ben je beginnen componeren toen je het concept van de film leerde kennen?
3: Dat groeit heel langzaam. En dus in eerste instantie krijg je hele ruwe scènes, hele ruwe plaatjes en dan probeer ik wat. Dat zijn allemaal demo's met hele grove ideetjes. En langzaam groeien naar elkaar toe. Het is wel zo dat Tibor en Doris hebben dan een scène gemaakt met een bepaald gevoel. En ik probeer dat te vertalen. En de kans is groot dat ik daar een heel ander gevoel onder zet dan wat zij hebben bedoeld. En zo moet iedereen toch wel een compromis zoeken, weet je, want je moet elkaar wel vinden. En dat, dus je moet je ego wel uitzetten. Het is een groepsproces. Filmmuziek is echt, dat doe je in een team, dat doe je met mensen. Ja.
1: Heeft het soms tot groteske conflicten gezorgd?
3: Nou, geen grote conflicten, maar wel echt wel meningsverschil. Want er zat een scène in waar ik zelf de muziek en het geluid, hè, dat zat in elkaar verweven. Daar heb ik heel hard aan gewerkt, vond ik geweldig. Maar op een gegeven moment heeft Tibor bedacht om die scène eruit te halen. Want dat past weer niet in zijn poëzie, zou ik maar zeggen. Ja, dat is ook logisch. En dan, ja, maar die muziek was zo belangrijk. En hij, nee, maar dat moet niet. Weet je wel, dus dan ga je wel daarover praten. En we komen er altijd uit, hoor. Maar het resultaat is dan toch echt wel, als het goed is, is 1 plus 1 is 3. En ik denk dat het nu wel, dit is wel gebeurd, ja. Dus er gebeuren ook een soort toevalligheden. Gebeurt er iets wat niemand had kunnen voorspellen. En dat zijn de happy accidents en dat is heel fijn. Ja.
1: De film, kort gezegd, gaat over overconsumptie, de gig-economie en pakjesbezorgers. Kom je zelf in aanraking met de wereld?
3: Iedereen is een consument, ja. Dus we bestellen allemaal pakjes. Dat is nou helemaal handig en dat is gewoon leuk ook. En dat weet ik ook wel. Maar die hele industrie, die hele machine van, daar hebben we weinig idee van. En dat heeft Tibor proberen te laten zien, maar dan echt op een poëtische manier. De film begon veel dystopischer dan die is geworden uiteindelijk. En daar ben ik heel blij om, want nu zit er een soort lichtheid in. Het eindigt ook in een soort musical-achtige scène. Dat kun je cynisch opvatten, maar ik vind het zelf meer gewoon ook wel hoopvol op een bepaalde manier.
1: Het resultaat van de film dat het teweeg brengt bij het publiek, heb jij dat ook?
3: Dat weet je nooit. Dat is bij mijn muziek, eigen muziek ook. Je probeert er iets in weer te geven, maar niet al te duidelijk. Weet je wel, je moet zoveel ruimte overlaten voor interpretatie, voor de luisteraar of voor de kijker in dit geval. Maar vanaf het eerste moment, de eerste viewings met een testpubliek, kregen we wel al heel veel goede reacties in die zin van dat mensen wel heel erg goed begrepen al de symboliek die erin zit, dat die ook werd opgepikt. En dat vind ik wel heel fijn, dat ook al zeg je niets, je zegt niets expliciet, dat mensen dat toch wel voelen. Dus mensen worden zo vaak onderschat, het publiek wordt zo vaak onderschat. En dat vind ik zo jammer, want mensen kunnen veel meer begrijpen en voelen dan wordt aangenomen.
1: Mm-hmm. Bij welke scène uit Honey Boys dacht je, hiermee wil ik iets bijzonders doen op muzikaal vlak?
3: Er is één moment, dat is een duizelingwekkende val van allemaal naakte lichamen. En op een gegeven moment kom je zoef, in één keer in een soort woestijn. En dat is een hele droevige woestijn. En dat zijn allemaal beeldhouwwerken staan in die woestijn van allemaal lichamen. En dat is heel triest. Een soort mensheid op zijn allerlaatste moment of zo. En om daar muziek bij te maken, dat vond ik het mooiste. En uiteindelijk is er een heel orkest voor een Belgisch orkest. Vind ik goed.
1: Je maakt al langer muziek voor films. Blijf je dat graag doen of ligt je focus de komende tijd weer op je eigen muziek? Of heb je nog andere plannen?
3: Mijn eigen muziek, dat is nu wel. Ik ben nu 65, dus ik heb geen zeeën van tijd meer. Dus ik moet wel een beetje zuinig en goed kiezen. Maar filmmuziek is, zoals ik net heb uitgelegd, wel heel leuk. En soms vragen mensen me, en als het me een leuke film lijkt of het zijn leuke mensen, dan doe ik dat wel. Maar je moet wel rekening houden dat je echt er een half jaar of langer mee bezig bent. En die tijd had je ook kunnen gebruiken voor liedjes. En dan kies ik wel voor de liedjes. Dat vind ik dan wel belangrijk. Ja.
1: En op theatraal vlak, op theater?
3: Ja, zijn we zeker ook nog veel bezig. Ja, we spelen ook nog binnenkort, ook weer in België. De voorstelling heet Mom, M-O-M, van Masker. Dat is een heel surrealistisch voorstelling. Het gaat over camera's en gezichtsherkenning. Dus moet je komen kijken. Ja, Mom. Ja. Ja.
1: Zeker. Om af te sluiten, een bijzondere vraag. Als je een nummer mocht kiezen uit je eigen repertoire dat het best zou passen bij Honey Boys, welk zou je dan kiezen?
3: Een liedje wat... misschien... Tingle Tangle Hersenpan. Dat is ook zo'n... een tekst waar van alles gebeurt. En tegelijkertijd heb je geen idee waar het nou eigenlijk over gaat. Maar het is zo'n kaleidoscoop van beelden. Waardoor je toch een indruk krijgt van de veelheid van de wereld. De veelheid van alles. Honeyboys gaat echt over die onderliggende... Je kent het boek misschien van H.G. Wells, The Time Machine. En daar is een wereld van... Nu drijf ik af, maar dat dacht ik heel de tijd aan. De Eloi en de Morlocks. En de Eloi die wonen boven de grond en die zitten de hele dag in de zon en die eten fruit en zo. En als de Eloi gaan slapen, dan komen de Morlocks uit de grond en die doen het echte werk. Die zorgen dat alles werkt. Dus dat is die onderliggende laag. En de maatschappij wordt steeds meer verdeeld in Eloi en Morlocks. En wij, zoals wij hier nu zijn, wij zijn echt Eloi. En buiten de vuilnismannen en iedereen, dat zijn de Morlocks. En dat vind ik heel tragisch, dat het zo steeds meer uit elkaar wordt gehaald. Urgent FM.

0: Underscores met Hollywood Forever was dat. Ja, er is niemand bij komen zitten vandaag. Allee, er zit iemand naast mij die al bijna 2 uur naast me zit. Want Janne zei, jij bent onlangs naar Animal Materno gaan kijken.
1: Ja, de volledige titel is Siempre soy tu animal materno of Forever your maternal mother. Ja,
0: die briefing heb ik niet gekregen.
1: Dat is helemaal oké. Okay. Ja. Ik ben er om jou er meer over te vertellen.
0: Jawel, ik heb het eens opgezocht, maar ik werd er echt niet wijzer van. Waarover ging het?
1: Het is een film over familiebanden. Dat is eigenlijk het heel kortste hoe ik het kan zeggen. Het is een Costa Ricaanse-Belgische productie van Valentina Maurel. Zij is de regisseur. En zij heeft een paar jaar geleden op het filmfestival, in 2022 was dat, hier ook gestaan met haar debuut langspeelfilm. En dat was de Tengo Sueños Eléctricos, of Electric Dream.

0: Dreams. Beide eigenlijk prachtige titels. En ik vond dat toen een geweldige film. Ik heb daar enorm van genoten hoe zij drama, echt wel een dramatische film kan maken, zonder clichés. Waar heftige thema's aan bod komen, zonder ze echt op je af te gooien, zeg maar. Maar ook niet door te subtiel te zijn. Ik vind dat zij een hele goede balans daarin brengt. Dus ik keek er naar uit. Ik was benieuwd naar deze film. Ik wist op voorhand ook niet dat zij dezelfde cast heeft gebruikt. En belangrijk om te weten is dat het geen sequel is. Dus het gaat ook over familiebanden, deze Siempre Soy Tu Animal Materno. Je zit ook met een vader, een moeder en twee dochters en spanningen tussen de verschillende persoonlijkheden die daar toch wel zeer duidelijk aanwezig zijn. Ook spanningen rond macht en geld. Spanningen rond mensen die vrienden in de familie binnenbrengen of in een huis waar ze wonen. Er speelt wel wat chaos in die familie. En het maar is dus...
1: Nee,
0: ja, waar niet, inderdaad. Er is ook een reden waarom zoveel films daarover worden gemaakt. En dus, zij heeft dezelfde cast gebruikt. Zonder dat het officieel een sequel is, maar wel verder speelt op gelijkaardige banden. Want in de Q&A die ik na de film ook heb bijgewoond, vertelde zij ook van ja, eigenlijk voelde ik dat ik nog niet uitverteld was over die dynamieken die ik in Tango Sueños Eléctricos heb onderzocht. En,
1: het vloeit wel vlot, de titel. Ja,
0: hey, dus. Ik heb al geoefend. En zij heeft wel degelijk een casting gedaan voor deze film, deze nieuwe film. En zij is dan uiteindelijk tot de conclusie gekomen, ik wil eigenlijk gewoon nog met die mensen van de vorige keer samenwerken.
1: Er is jobzekerheid, precies.
0: Ja, maar het is goed dat je dat benoemt, want zij zei ook wel, ik wou dat ook wel los van mijn eigen werkgemak, zeg maar, om verder met dezelfde cast te werken. Is het ook wel zo dat vaak acteurs die uit de niet-klassieke filmlanden komen, hè, dit is nu Costa Rica, België, dat daar dan vaak één film wordt gemaakt met een hele sterke cast van mensen uit Costa Rica zelf en dat die dan daarna nooit meer te zien zijn ergens. Dan zijn die zogezegd uitgespeeld.
1: Nee.
0: Dus die werkzekerheid, daar zat er ook wel echt iets achter voor haar. Van ik wil die mensen gewoon nog eens werk bieden. Terwijl dat wij hier in Vlaanderen misschien soms het gevoel hebben dat dat net iets te vaak gebeurt, dat dezelfde cast wordt gerecycleerd.
1: Maar in alle reality-programma's.
0: Ja, wel voilà, bijvoorbeeld. Maar daar was het dus wel echt met die intentie.
1: Oké. Ja, en voor de mindere filmkenners misschien. Maak ons eens warm. Wat zou je wat kunnen vergelijken op elk aspect dat u binnendringt?
0: Ja, het is geen film als je fan bent van een zeer lineair verhaal. Als je wilt dat een regisseur en acteurs jou met het handje vastnemen en helemaal meenemen in een film en dan heel mooi het verhaal neerleggen ook, daarvoor moet je niet naar deze film gaan. Maar wel als je enorm geniet van personages die zo complex zijn dat je op het einde van de film houdt van de personages en je er ook ongelooflijk gefrustreerd mee bent.
1: Ja, ja.
0: We zitten met een rijke moeder die poëet is en die vroeger haar gloriejaren had met hele seksuele poëzie te schrijven en die daar nu nog een beetje opteert. En haar dochters die zich dan ongelooflijk schamen daarvoor voor alle interviews rond die thema's. En de moeder die eigenlijk een beetje zelfstandigheid terug wil, want haar dochters zijn allebei al jong volwassen en wonen ook al alleen. De vader die is daar ook wel ergens, maar die is aan het daten met een jonge vrouw met tattoos. Dat vindt hij dan fantastisch. En tussen de twee zussen heb je dan ook weer de tweestrijd van de ene die al in Europa is gaan studeren, heel veel verantwoordelijkheid kan nemen, heel veel belang hecht aan regels en de regels volgen. En dan de andere die hele smudgy eyeliner en ook schaduw heeft en heel veel met fashion ontdekt, die in geesten gelooft. Dus als je houdt van die complexe personages waar je dubbele gevoelens aan over hebt, dan is het echt wel een heel fijne film om te zien. En ook als je zin hebt om jezelf te laten onderdompelen in het broeierige Costa Rica. Valentina Morel vertelde ook in de Q&A dat zij echt meticuleus aan de slag gaat met de audio om dat gevoel van zo'n broeierige stad en chaos en overprikkeling ook echt wel mee te geven. Dus ze heeft zichzelf geëxcuseerd aan haar audio-monteur en engineer, omdat ze zo hard op details heeft gewerkt, tot als ze het allemaal heel hard beu waren.
1: Good for her. Ja. Over haar gesproken, Valentina Morel, wij hebben haar ook kunnen spreken voor de tweede keer al dit filmfestival. Ik ben benieuwd. Laten we eens luisteren.
2: Urgent FM.
3: We staan hier met Valentina Morel. Zij maakte in 2022 al furore met haar debuutfilm I Have Electric Dreams. En ze staat hier om haar nieuwste film voor te stellen, Sempre Soy Tu Animal Materno. It's about the family, the dynamics within. It's set in Costa Rica. You yourself are part Costa Rican. How was it to return to Costa Rica and film a movie about family there?
4: It was a great experience because I left Costa Rica when I was 19. I haven't been able to go back and live there again for many reasons. So the best way to do that that I found was to make films there. And since I left so young, I think there's a mystery about this country that I'm trying to explore. And of course, a family is always a mysterious place. So I think that's what I try to do, to go back to the neighborhood I grew up in and try to grasp something about also the society in which I grew up. And there are some things that I find familiar and some other that are very surprising to me every time I go there.
3: Yeah, because the main character, Elsa, she studies in Belgium and she goes back to Costa Rica, where she encounters a lot of cultural differences. It's been said a couple of times in the movie that she is too European and that they do things different in Costa Rica. Do you have any kind of experience that yourself when you were there?
4: Well, I think what's difficult for a Costa Rican is to come from a country that everybody thinks of Costa Rica like being this tropical place that is like paradise. And when you grow up in a country that is absolutely not like that, at least the experience from the city, you feel kind of ashamed. It's also when you arrive in Europe or in Belgium that have a very strong cultural identity. So I think I try to do that without having a European gaze on the country I come from. You know, I try not to make a film that's explaining Costa Rica. I'm trying to show my subjectivity on it, my experience as a citizen of San Jose. You know, making films in Costa Rica, not about Costa Rica.
3: Capturing the real feeling of what it is to be Costa Rican.
4: Yes, trying not to make it a sociological object, you know, not having an ethnographic gaze on it, you know, which is difficult because it's a Belgian film also, but voilà.
3: The final question for those who've seen your previous movie. There are a lot of familiar faces returning in this film. When did you decide to cast them?
4: Well, it was not a decision I took while I was writing. At first I wasn't sure, but when I started making the casting for the film, I missed the actors from my previous film. I was afraid to ask them to play again in this film because I didn't want the film to be a follow-up. But now I think it's actually kind of cool that it's almost a follow-up, and I probably will continue to do this. So I like to see that actors that return from one movie to another have something about life that is bigger than fiction. You see them grow with the films, and it's moving for me.
3: I really enjoyed the film. Thank you for being here in Ghent, and I'm looking forward to your next movie.
4: Thank you.
0: Je hoort Valentina Morel hier op De Rode Loper op het filmfestival. Nog een leuk weetje, Robin, over de film is dat in Cannes hebben de drie hoofdrolspeelsters, dus de moeder en dan de twee dochters, samen de prijs voor beste actrice gewonnen.
1: Ja. Ja. Die eer ging naar daar en de Belgische eer voor acteur kwam naar Coward, toch? Die hebben ze ook moeten delen, de beste acteur.
0: Maar delen, dat is alleen maar met heel veel liefde natuurlijk.
1: Als ze winnen.
0: Voilà. Wij zijn ondertussen al aan het einde gekomen van onze radioshow vandaag. Heel erg bedankt aan iedereen om te luisteren. Ook hier om aanwezig te zijn in het Filmfestivalcafé. Ik denk dat er sowieso nog heel wat dingen te doen zijn de komende dagen, want het filmfestival is nog niet gedaan. Als je graag Siempre Soy Tu Animal Materno nog wil zien, dan kan dat bijvoorbeeld zaterdag nog, om 3:15 in de Sphinx. En ook de twee VR-films, Robin, ja, die jij zag, die kunnen we mensen ook nog gaan kijken.
1: En ook Cameron Winter, zijn muziekspectakel, ook nog te zien. 2 keer.
0: Ja, die heb jij gekeken en kan je warm aanbevelen?
1: Ja, ja, echt. Maar ik ben echt wel een grote fan. Maar ik vond het heel dat ze daar een concertfilm doet.
0: Ja, en ik hoorde ook dat het een hele stille cinemazaal werd door de sereniteit. En,
1: mega.
0: En,
1: ja, dus beautiful.
0: Een hele unieke ervaring.
1: Jij nooit meer ergens anders kunnen zien in België. Dus het is echt een moment.
0: Ja, dat is het perfecte argument, denk ik.
1: Ja, maar dus van alles nog dat gaat gebeuren de komende dagen. En ook wij zijn hier nog.
0: Ja, morgen opnieuw tussen 6 en 8. Tune in, Urgent FM. Dat is 105.3. En wij rollen hier allemaal gezellig samen de cinemazaal in, denk ik.
1: Yes, tot en morgen. We gaan nog genieten met Lizzie McAlpine en The Car Wash en A New Pair of Pants.

0: Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
2: For the Fingers Cartel.
3: Welkom, beste mensen, bij Urgent FM. Het is het programma 40 Fingers Cartel, die een uurtje minder lang duurt, maar daarvoor niet getreurd. De mensen van het filmfestival hebben een mooie invulling gedaan. Een beetje meer stem op de radio, dat hoor ik graag. Maar dit uur is de tijd voor groovy vibes, voor funky drum patterns en voor soleerwerk. En daarvoor zal Master William instaan. Wanneer hij gaat beginnen in dit uur, dat weet ik zelf nog niet. Hij is net toegekomen, dus hij moet nog alles opstellen. Dus hou je vast voor een live set straks van een half uurtje. Alright, we vliegen er nu in.

Yes, yes. Er is hier met kabels gegoocheld, met putsen gesmeten. Ik denk dat we hier bijna er klaar voor zijn. Nog een soundcheck en dan gaat onze meester beginnen.

0: Yes. Eventjes de gekste opstelling om een back-to-back setje te draaien. Mijn compagnon stond aan de ene kant van de tafel, ik aan de andere kant van de tafel, of ja, semi op de tafel. Dit allemaal om plaats te ruimen voor onze gast. We hebben Master William hier in de studio, kom er maar gezellig dichtbij. We praten op één microfoon vandaag. Oh, alright. Master William, of Willem, welkom. Wat ga jij doen vandaag?
1: Vandaag ga ik proberen en waarschijnlijk ook kunnen een live setje brengen.
0: Alright.
1: Bestand uit house, plastics en een beetje eindtracks. Het is allemaal een beetje vrij en we gaan zien wat dat heet. Kan ook mislopen, maar we gaan zien.
0: Dat is het spannende aan live natuurlijk. Hè. Maar ik heb er de volste vertrouwen in. Jij komt ook eigenlijk een event promoten die binnenkort doorgaat. Vertel daar ook eens meer over.
1: Ja, inderdaad. 24 oktober is er in de Ringo Jack is Back. Dat zal een zeer leuk feest worden en ik zal de avond aanvatten met een live set. En dan zal Niles ook nog een house set draaien. Ook soul, disco, funk, een beetje van alles. Kimori zal ook spelen. En ook DJ Late Checkout. Maar dat is nog een geheim wie dat precies is.
0: Alright, allen daarheen, 24 oktober in de Ringo. Dan gaan we het publiek niet langer laten wachten, of liever de luisteraars. Kijk, knal een half uur live set. Let's do this. Succes! This is Master William live set.

Alweer 9 uur, dus tijd voor een nieuwe Helter Skelter die we openen met deze band uit Londen, Black Market Karma. Was een nummertje Heady IDs getiteld en kwam uit in 2014. Dank ook aan voor die Fingers Cartel voor het hele fijne uur dat ons vooraf ging. Wij gaan verder met deze band uit Wales, White Noise Sound en There Is No Tomorrow.

Een absolute classic uit 1971, debuut dus Unknown Pleasures van Joy Division. En wij draaien daaruit het nummertje Inside. Daarvoor was het dus ook nog White Noise Sound met There Is No Tomorrow uit 2010. Verder naar eind jaren 60, 69 meer bepaald, deze band Spooky Tooth en Better By You, Better Than Me.

Better By You, Better Than Me van Spooky Tooth uit 1969. Verblijven in dezelfde periode, een paar jaar later, 72, naar dit debuut van de band Hard Stuff. U hoort ze hier met Mr. Longevity.

Mr. Longevity, Rest in Peace, is het eigenlijk volledig hardstuff was dit, met een nummertje dus uit 1972. We blijven ook iets terug in de tijd naar 1970, naar deze band, heel bekend natuurlijk, MC5 en The American Rose.

Ja, rockender wordt het niet. The American Rules van MC5 uit de LP Back in the USA. We blijven ook in de USA met deze man, de Jim Carroll Band en Dry Dreams.

De iets wat grotere namen The Cars hoorden u met Just What I Needed uit hun klassieke titelloze debuut uit 1978. En daarvoor ook nog de Jim Carroll Band met Dry Dreams. Van Amerika gaan we over naar Nieuw-Zeeland, naar deze band. The Bats en Made Up in Blue.

You Broke My Heart in Two van de man Yusuf Jerusalem uit Frankrijk. Kwam uit zijn tweede en laatste plaat Blast from the Past uit 2011. En daarvoor nog uit Nieuw-Zeeland uit het jaar 1986. The Bats and Made Up in Blue. Blijven in Frankrijk met deze cultband Metal Urbain en Snuff a Movie.

Metal Urbain met Snuff Movie, een band uit Parijs die weinig uitbracht eind jaren 70, begin jaren 80. En wij pikten dit uit de compilatie Les Hommes Morts sont Dangereux. Van Frankrijk gaan we over naar Canada, naar recenter werk, of recenter 2012 meer bepaald. Deze band White Lung met Saint Dead.

Een band uit de Britse stad Nottingham. We spreken over het jaar 1998. Dit was dus Consumed met Stand Under Me. En daarvoor nog uit Canada White Lung met Saint Dead. We gaan ook terug naar Canada, naar deze heavy metal band. We hebben het over Spell en Electric Witchery.

Kleine rechtzetting van mijn tweeën. Het was niet Electric Witchery, maar wel Ozymandias dat u hoorde van de band Spell uit hun debuut. Dat was getiteld The Full Moon Sessions uit 2014. We hebben nog één nummer, daarna neemt Rommelkot het over tot middernacht. Dus gewoon lekker blijven luisteren op Urgent FM. Sluit af met deze Belgische metaltrots Aborted uit de plaat Engineering the Dead uit 2001. Is dit het gelijknamige nummer? Tot volgende week.

0: Hey, Motje! Motje! Hey, Motje!
1: Waar is het naar Trommelkot, hè?
2: Hi everyone, I'm Christiana from Elysian and you're listening to Rommelkot.

Do or Die was dat van Elise. Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Het Rommelkot. We hebben een druk programma vandaag. Straks komen de heren van Flexan recht, die zitten trouwens al in de wachtkamer. En vanaf 10:30 beginnen we hier met een special rond Het Rommelkot, met onder andere de mensen van Klakmatrak. We hebben ook heel wat nieuw werk mee, bijvoorbeeld nieuw livewerk van Epica. Dit is Consign in Oblivion.

0: Nice waren dat met Vermillion. En ondertussen staan de heren van Flexon met mij. Goedenavond, Robin en Philippe.
1: Goedenavond.
0: Eerste vraagje. Flexon, waar komt die naam vandaan?
1: Goh, een lang verhaal kort. Dat is iets dat al jaren in mijn hoofd zat voordat ik met Flexon begonnen ben. Mm-hmm. Op een bepaald moment komt er een mot naar mij die met mij een projectje wil beginnen. Zegt, ja, we moeten een groepsnaam hebben. En het schoot direct in mijn hoofd van Flexon.
0: Oké.
1: Okay. Oh ja, dat klinkt wel wijs. Ja. Mm-hmm. Van waar komt dat? Ik zei iets flexibel en plezant. Ik zei verschillende talen. Samenvoegen, flexend.
0: Oké. Okay. Het is wel origineel. Want ik heb al een aantal andere bands hier gehad die altijd een naam hadden. En er hadden 35 andere bands die ook die naam hadden. Deze is wel uniek.
1: Ja, ja, ja, dat is de bedoeling geweest ook. Ja.
0: Oké. Okay. Jullie hebben in 2013, dacht ik, een album uitgebracht?
1: 2012.
0: Ja. En nu zijn jullie pas met een nieuw project bezig. Hoe komt het dat het zo lang geduurd heeft?
2: Dus in het begin hebben we dus die een cd opgenomen. Mm-hmm. Daarachter de nummers bestaan wel al van 2013, 2014. Mm-hmm. Dus ook al een beetje tijdsgebrek zou ik niet zijn, maar alle keer andere muzikanten. Hij heeft veel andere dingen, dus dat we nog niet toegekomen zijn voor een full CD op te pakken. Maar de nummers zijn er wel.
0: Oké. Okay. Je hebt twee nieuwe nummers opgenomen, hè?
1: Ja.
0: Waar? Waar hebben jullie die opgenomen?
2: Bij Gio Smet Records.
1: Ja, bij Gio hebben we de nummers opgenomen. Die wel een tijdje van plan waren van op te nemen, maar dat er niet van kwam. Uiteindelijk samenwerken met Gio aangegaan, de opname gedaan. Mm-hmm. Dat bleek heel goed te klinken. Mm-hmm. En de samenwerking verliep goed. Mm-hmm. De Meermut had ons tweede nummer er ook opgenomen. Mm-hmm. Persoonlijk vonden we dat de klank daarvan iets minder is, maar blijkbaar is dat niet waar.
0: Ja. Dat heb je net als voor jullie om uit te vechten. Twee nummers opgenomen, maar ik vermoed dat er nog meer komt.
1: Ja, ja, ja, er komen er nog. Ja.
0: Want Gio is een platenlabel, dus ik vermoed dat er wel de bedoeling is dat er een full album aankomt.
1: Ja. De bedoeling is een full, maar het zal waarschijnlijk geen full worden.
2: Mm-hmm. Het zal meer een EP worden.
0: Oké.
2: Okay. En dan, erachter nog. Misschien dan wel een full CD, maar erachter dan.
0: Oké, we gaan even luisteren naar het eerste nummer dat we van jullie hebben ontvangen. Dit is Demon of the Soul.
1: Yep.

0: Dat was Flex Sounds. En ondertussen zitten de heren nog bij ons. Voor het volgende nummer zijn de Bloody Photographer. Hoe ben je aan de titel gekomen? Het lijkt me precies eigenlijk een wraaknummer.
1: Dat is niet echt een wraaknummer. De muziek was geschreven en meestal luister ik naar de muziek. Zit ik in mijn hoofd puntjes en streepjes te zetten van daar moet dat komen, daar moet een lang stuk, een kort stuk, dit en dat. Zij wilden een tekst op. Moet lukken dat we toen maar een gitarist, zijn vriendin, die dan uiteindelijk het leren gegaan is, Nera, die trok allemaal foto's. Dat was als hobby, foto's trekken. En ik had ze ooit een keer gezegd tegen haar, ik zei, hij is echt wel een bloody fotografer. Hè. En als ze in mijn hoofd blijven hangen, ik heb gewoon een tekst over geschreven. Dan zei ze van, verdomme, die tekst is wel over mij geschreven, zeker. Maar we zijn wel wat heftig geweest. Ik zei, maar het gaat niet 100% over u. Het is gewoon een tekst van een nummer. Ik zei, Bloody Photographer is wel, dat zei wel jij. Ja, ik zei, maar het is niet 100% uw tekst. Het gaat niet 100% over u.
0: En ze was tevreden?
1: Ze was toch tevreden, ja. Ze vond wel een cool nummer.
0: Je hebt er ook een videoclip voor gemaakt. Hoe hebben jullie die in elkaar gestoken? Want dat is overal gefilmd en het lijkt wel vrij professioneel in elkaar gestoken, vind ik.
2: Ja. Dat is onze bassist die het video gedaan heeft. Dus de opname, dat is de opname dat we bij Gio gedaan hebben. Onze bassist heeft dus mee een programma dus de volledige videobewerking gedaan. Dus ja, dat was wel.
0: Daar heeft je toch wel zijn peren mee afgezien. Want
2: het,
0: want jij zingt ergens, maar de lyrics zijn erachterop. De muziek is erachterop geplakt, want...
1: Wij hadden zo'n boombox mee in het bos.
0: Ja, want het is in een bos
1: opgenomen. Waar de muziek op speelde. En we stonden in feite, de meeste videoclips te playbacken. Dat heeft hij opgenomen met zijn fotoapparaat. Dus een spiegelreflexcamera met de mogelijkheid van opname. Plus nog een cameraatje apart. Een deel ook met de gsm. Dus niet echt professioneel opgenomen. En dan alles zitten mixen en aan elkaar plakken thuis. Achteraf hebben we dan nog een opname gedaan bij ons in het bos. De hospicebossen in Nazareth. Vol met muggenbeten zijn we naar huis gegaan, maar de opnames zijn goed gelukt uiteindelijk. En ja, heeft het allemaal goed samengeplakt. En dan was de respons van ons van dat klopt nog niet omstand, dat klopt nog niet omstand. En dan heeft hij veel bloed, zweet en tranen, maar dat is uiteindelijk wel een betrekkelijk goede videoclip geworden.
0: De laatste tijd een beetje problemen gehad met de bezetting, heb ik begrepen. Hoe zit het nu?
2: Momenteel zijn we nog met 3.
0: Zondag.
2: Robin de vocals, ik gitaar en Fokke bas.
0: Jullie zijn de originele leden, hè?
1: Wij zijn er van in het begin bij.
2: Van in het begin, ja.
1: Wij geven niet op.
2: Dus de drums worden verzorgd door een drumcomputer. Dat is geprogrammeerd een drum.
0: Want dan komt mijn volgende vraag, want binnenkort moeten jullie een paar optredens doen, hè?
2: Het is ook hetzelfde. Oorspronkelijk, dus de nummers zijn allemaal geschreven, de drumlijnen zijn allemaal ermee geschreven. Hadden we al. Dus de drummer die het dan al in het begin hebben wij opgetreden zonder drummer ook. Met de drumfiles. En nu doen we dat terug, omdat we geen drummer hebben. Dus.
0: Zijn jullie op zoek achter een drummer?
1: Ja, zeker.
0: Je mag dan bij deze een oproep doen. Als er drummers zijn in de grenzen die geïnteresseerd zijn voor bij je flexant te gaan spelen?
1: Ja, zeker. Als je je geroepen voelt om armen en benen uit je lijf te gooien op een goede drum. En je wilt zweten like zot en je wilt je amuseren gelijk de pest. Kom bij ons. Kom naar onze repetitie. Kom naar je luisteren. Kom kennis maken met ons. Wij zijn een bende halve garen die altijd leuten maken. Voilà. Dus... Indien u een goede kick-ass dead metal drummer bent, houd u niet in. Je kunt ons vinden op Facebook, je kunt ons vinden op Instagram. Zoek maar naar Flexant, je gaat ons vinden en reageert massaal. We kiezen ze wel uit.
0: Optredens voor de toekomst. Ik weet dat 24 oktober doe je Geofest in DVG. In Kortrijk zijn er nog een paar, dacht ik.
2: En dan voor de vers, samen met Crux Tenebris.
0: Crux Tenebris, ja. Die spelen ook op het
2: november, 7 november en dan nog een keer in een B-52 eind november.
0: Altijd in de West-Vlaanderen weer, hè?
1: Dat hebben we zelf niet gekozen.
2: Dat is eigenlijk de plaats waar we het meest van al komen, vind ik. Dus van een begin al, dus.
0: Toekomstplannen, wanneer mogen we het volgende nummer verwachten? De opvolger van dit, wat we nu gaan draaien?
2: Ah, ik veronderstel dat bij heel volgend jaar of zoiets, of half volgend jaar. Okay. Dat is maar in november. He.
0: Ja, dat is inderdaad. He.
1: December. Okay.
2: Ja, ja, dus heel vanaf dat er dus natuurlijk...
0: Oké, we gaan luisteren naar de nieuwe single, die heet Bloody Photographer, dankjewel. In ieder geval, bedankt voor langs te komen.
1: Oké, okay, en ook bedankt voor ons te willen ontvangen.
0: Graag gedaan.

Protection was dat van Alces, tenminste als u mij kan horen, want volgens mij staat de mics niet open. Wat, we laten u nu over aan de capabele handen van Mark en Michiel en met de heren van Klakmatrak. Dit is een eerste nummer van Klakmatrak, Horny and Sky en Sexy.

0: pissed on your body.
1: Ja. Over stijlbreukjes gesproken, dames en heren. We hebben hier niet alleen klakmatrak lijfelijk in de studio. We hebben ook klakmatrak net ondergaan. Ja, mensen. Dat was even slikken. We hebben hier de volledige bezetting. Klakmatrak is blijkbaar nog met twee.
2: Toen waren ze nog met twee.
1: Dus veel speling is er niet mee, maar welkom in de studio, mensen. Ja,
3: dankjewel.
2: Met muziek zo ook wel.
1: Ja, wel, het is even aanpassen. 31 jaar rommelkot en nu hebben we voor het eerst snoeiharde techno in de studio.
3: Moest er van komen.
1: We hadden gehoord techno-metal, maar de metal hebben we nog niet direct gevonden, maar dat komt waarschijnlijk nog wel.
2: Ja, techno mogen we er ook al uitlaten, zeg.
1: Gewoon techno. Nee, ook niet. Gabber.
2: Ik weet het niet. Ik weet het niet.
1: Nee. Een eigen concept.
3: Harry.
2: Ja, ze smeten ons wel in vele... Ja, Harry eigenlijk. Een beetje ideale muziek voor rommelkot eigenlijk. Toch wel.
1: Ja, we moeten ons nog een beetje integreren, maar we hebben nog meer dan een uur om ons te integreren. Dus ik hoop dat dat lukt vanavond. Het wordt aanpassen. Maar jullie zijn de headliner van ons fijn festival vrijdag in de Asgard. Dus we willen de luisteraar toch al een beetje... onderdompelen in de klakmatrak sound.
2: Zalig. En hij zei Mr. Beastmeister.
1: Beastmeister. Normaal is het Beastmeister, maar als ik Yuri moet zeggen tegen Philippe, dan zeg ik mij aan aan Beastmeister ook. Dus laten ons vanavond Beastmeister en Yuri Noir en Brent van Esten uiteraard.
2: Schitterend.
1: Brent, je hebt geen schuilnaam. Hij had u gewoon outen als Brent van Esten.
2: Vandaag een keer. Ik voel me mezelf vandaag wel.
1: Ja, dat is goed.
2: Ja.
1: Welkom in ons midden.
2: Dat is goed, ja. Vannacht een beetje zeer had aan mijn buik.
1: Ja.
2: Vannacht meer is erbij.
1: Ja,
2: en vanochtend stond ik op.
1: Dat is er geen doktersconsultatie. We gaan het over de muziek hebben.
2: Dat is goed.
1: Maar,
2: kijk, ben ik aan
1: zolang dat je niet in de broek doet, is het goed voor ons.
2: Dat is gewoon niet kijken hier beneden. Nee.
1: Misschien later op het programma. Laten we beginnen met en ons op de muziek focussen. Brent, hij komt uit een metal verleden.
2: Klopt.
1: Hebben die metal kap volledig over de haar gesmeten? Of vinden we nog metal terug in klakmatrak?
2: Nee, er zit wel heel veel metal in. Denk ook like heel het verleden met Steak dat ik heb meegemaakt. En dat staat nu even on hold. Binnenkort hou daar ook wel weer terug mee aan de slag.
1: Ja.
2: Hoop ik dan.
1: Dus we mogen vanavond een beetje doorbomen over Steek.
2: Ik heb er geen hoesting in. Ik weet er nog niet genoeg over. Maar het kietelt wel hier beneden, maar kan nog niet veel zeggen.
1: Ah ja, het kietelt, ja. Dat vertelt hij dat vannacht al.
2: Oh, hij moet niet bij hem kietelen nu.
1: Het is gewoon een klein onderzoekje. Juri, u kennen we in een ver verleden van, dat moet al echt een gepensioneerde urgentluisteraar zijn, maar uw legendarisch programma Sound Control, Sound Control, ja.
3: Niet te vergeten. Een nachteditie van Radio Urgent, vanaf middernacht tot 2 of vanaf 2 tot 6 uur 's ochtends, totdat ze belden, ze stop daar nu een keer mee. We hebben niet zoveel zendtijd.
1: Ja.
2: Ik heb daar vrij veel over gehoord, maar nog niet gehoord.
1: Ja,
2: dus ik ben eigenlijk vrij benieuwd. Wel.
1: Ja, het programma is al 25 jaar opgedoekt, met redenen. Is Yuri trouwens te horen op de radio? Want hij spreekt nogal op een rare manier in de micro. Ja, onze technieker knikt volmondig.
3: Ik ga wel slaan erbij.
2: Een rare manier, wat wilde je daarmee zeggen?
1: Wel, bovenaan, normaal moet je rechtstreeks frontaal in de micro

0: spreken morgen.
1: Morgen. Hey, hoor je mij nu? Is goed?
0: Dus we gaan nog een beetje ondergaan. Klakmatrak, sta klaar? Of we hebben ook verzoeknummers. Wat doen we?
2: We hadden nog een klakmatrak kunnen
0: doen. Ik zou heel graag een klakmatrak
2: kunnen. Dat je een keer de metal wat meer voelt.
0: Ah, wel, dan stik er een keer een beetje metal in.
2: Ah, kijk. Het volgende nummer dat ik zo wel een opleggen is Angel Grinder.
0: Ja.
3: Angel Grinder.
0: Hebben we dat zelf gemaakt?
2: We hebben dat helemaal zelf gemaakt.
0: Dat is mooi.
2: Dan. Maar ik heb wel om vergiffenis moeten vragen voor die titel.
0: Aan wie?
2: Aan de engeltjes.
0: Onze lieve neer.
2: Ja, en zijn zegt dat oké is, omdat het voor de kunst was.
0: En hoe hebben ze kunnen toch niet spreken? Hebben ze een teken gezien? Sterretjes of bepaalde regenbogen? Of...
1: Was hem het uitgebracht bij Kamer Industries Berlin?
0: Voilà. Al kopen die platen. Maar is dat eigenlijk tastbaar, gedrukt? Of is dat allemaal online?
2: On-air, maar er is wel plannen om alles te compileren op een vinyltje. Hopelijk ergens op het einde van het jaar.
0: Ja, dit decennium.
2: Dit decennium, dat zou moeten lukken.
0: Oké, we kijken er naar uit. Maar voorlopig gaan we ons dus behelpen met de online version, dames en heren.
2: Are you ready for Angel Grove?

0: truck is...
1: Ja, dat was een nepte. Onze advocaat des duivels. Hij heet niet Michiel, maar advocaat des duivels. Hij heeft hem hier bijna een ongeluk verschoten.
2: Nu snap ik het.
1: Ja. eigenlijk doet mij aan iets denken. Ik heb dat nooit begrepen. Als kind van de jaren 90 had de hardcore. En in één keer komt er zo van die techno-hardcore. En nu, met die hardcore, overkoepelde beide genres.
2: Zalen. Ja, merci. Ja, die crossover met die metal we hebben wel altijd van begin like, vrij tof gevonden om daarmee te experimenteren. En ja, er zijn wat dingetjes dat ik nog zobiet wil laten horen, ook in de uitzending, dat dan meer uit een, eigenlijk uit de hardcore komen, die daar eigenlijk al heel experimenteren.
1: Maar welke hardcore bedoel je?
2: Wel, uptempo eigenlijk. Het is eigenlijk de habber en de uptempo, en die twee kwamen soms niet overeen. Een paar jaar geleden, maar nu is dat allemaal samen een grote mengelmoes aan het worden.
3: BPM in de eerste plaats, allemaal goed overeen. Hè? Van 160 tot 200 kunnen
1: dat. Ja, maar ik voel ook de punk hardcore. Hè? Je weet wel, die gasten met die kruisnuppel er altijd niet mogen drinken en niet mogen scheefpoepen.
2: Ja, de straight edgers.
1: Voilà.
2: Ja. En ook daarin, de crustpunkers. Ik denk dat Klapmatrak daar ook een deeltje van heeft.
1: Dus Klakmatrak verzoent beide genres.
2: Ik denk het. Het. Ja, ja, ja.
1: Eindelijk, na al die jaren.
2: Ja, meer kans op meer haters ook, dus is goed.
1: Ja, ja, maar de jeugd is mee.
2: Ja, we doen overal ons best om niet meer teruggevraagd te worden. Maar dus, het lukt ons niet.
1: Ik denk het ook niet. Maar spreekt er ook oude mensen aan? Of is het toch iets voor tieners en twintigers?
2: Ik wel verschillende mensen al over de streep kunnen trekken. Ik een indruk. Mensen die zeggen van wauw, dat voelde zo zot en zo overweldigend dat dat iets los heeft gemaakt in mij. Die zeiden van het was like yoga voor mijn hersenen. Ja. Zo van die uitspraken. Dus ik was daar wel door geflatteerd. Maar we vinden het wel leuk om speciale, rare geluiden te zoeken.
3: Mm-hmm.
2: Die iets doen met een mens, of moet je dat even, ja.
3: Wel, het moet luid staan, het moet rap zijn, het moet gelijk...
1: Jury, mag nogmaals vragen voor de micro een beetje sensueel aan uw lipjes te duwen. Dank u.
3: Dus het moet rap zijn, het moet luid zijn, het moet bevreemdend klinken en met dat er waarschijnlijk heel veel gaande is van optredens die... veel in dezelfde bandwidth zitten van geluid. Proberen we niet anders dan eruit te springen.
1: Ja.
3: Eigenlijk. Mm-hmm. En het werkt. Het werkt, want de mensen komen zot bij ons optreden.
1: Dus, je bent de schuimbekken.
3: Moshpit bij Habber is ook... onze primeur.
1: En mensen te hakken ook, of is dat gepasseerd?
3: Hakken doen ze sowieso.
2: Alles drup en eraan, jong.
1: Nee, okay. Ja.
2: Wat amuseren is eigenlijk rot.
1: Dus het is eigenlijk een stukje interessanter dan die een hardrock die al die jaren beoefend heeft, of die een metal die de jaren beoefend heeft.
2: Goh ja, het is eigenlijk...
1: Je ziet toch een nieuw publiek, of...
2: Die twee wereldjes staan pal op elkaar, vind ik. Dat is zo een heel ander schof voor mij. Maar het leuke is wel dat ik dan steekfans zie toekomen op een Klapmatrak-show en die dan volledig uit de mol gaan en dan ben ik echt doodgelukkig. Dan
1: er heeft nog niemand Judas zitten roepen naar u?
2: Waarschijnlijk wel, want het staat zodanig luid. Mijn oren doen iedere keer massasseer voor 3 dagen achter de
1: show. Je kunt niet lip lezen, Judas.
2: Nee. Maar ja, het is de max. I love it.
1: Dus je hebt de twee genres kunnen verzoenen?
2: Wij hebben het gevoel van wel.
3: Ja, en zelfs meer dan twee, heb ik het gevoel.
2: Inderdaad.
1: Ja. Daarom zijn we ook zo blij dat jullie erbij zijn vrijdag, om een keer te kijken wat dat effectief het geval is.
3: Ja.
1: Om die twee scenes samen te krijgen, dat is iets unieks.
2: Yes.
1: In het Hol van de Leeuw dan nog?
2: Ja, het Hol van de Leeuw.
3: We zijn daar zelf ook al geweest, naar Metal Fest. Gaan kijken.
1: Ja.
3: Dan gebeurt er wel meestal metal.
2: Ja.
3: Heb ik de indruk. En wij
1: het is een metal ook al
3: een keer en we hebben een vrij goede avond gehad.
2: Ja, hè? Hoe noemde je de band? Bleedskin, basic. Ja, Bleedskin speelde zo wat.
3: Was dat met die grit? Die is...
2: Ja, dat was zo... Het was een grindcore, maar wel... iets in die tand. En wij zijn vrij fan van grindcore. Ook van de, we zijn fan van, moet je dat zeggen, crossovers, maar we zijn dan eigenlijk ook wel fan van de genres op zich. Meer puristisch gezien, een echt een pure grindcore. Ik hou er zo hard van. Maar wij hebben zelf minder ambitie, denk ik, om iets te maken.
1: Je wilt die stem niet kapot schreeuwen.
2: Ja, dat gebeurt ook wel. Zeg maar.
3: Ja, die gasten hebben ook humor. Hè?
2: Ja.
3: Maar dat is dan in de onverstaanbare tekst. Wij houden ook van humor, van andere samples erin te steken, van Paul Severs of zo. Mm-hmm. En die gasten gaan dat niet doen. Bij die gasten is instrumenten geen samples of weinig samples.
1: Mm-hmm. Ja.
3: Op de manier dat wij ze hebben.
1: Je hebt het in de groep gesmeed, Paul Severs. Ik voel Paul Severs komen. Wat is er gebeurd met Paul Severs? Wat hebben jullie met die mensen uitgestoken?
3: Oh, ja, wij niks. Nee?
1: Ben ik juist of komt er eentje aan van Paul Severs?
2: Kan ik daar eigenlijk aan hier? Er staan nog geen... Wij hebben daar een remix van gemaakt.
1: En wat had ik daarnet vernomen in de wandelgangen?
2: Die is nog niet gereleased, dus we kunnen die eigenlijk niet laten spelen.
1: Nee, ja. Maar heeft Paul Severs al zijn zegen gegeven.
2: Die een legend, jawel.
3: En in zijn zoon ook?
2: Ja.
3: Anders kun ik je vragen aan hem.
1: Hij is toch niet dood, Paul Severs?
2: Nee, klopt. Ja, is nog niet...
1: nog niet dood gekregen.
2: Maar is hij niet wel al dood?
1: Paul Severs, ja, wie zal het zeggen? Ik denk het niet.
2: Zeg niet lang.
1: Zeg een smijsje.
2: Zwat. In ieder geval, dat is hier een prachtig nummerke van Dine Mens.
1: Ah, dus we gaan naar Paul Severs zelf luisteren.
2: Ja.
1: Oké.
2: Dat is daar normaal.
1: Ik denk dat er wel een beetje duiding bij moet komen. Ja. Het is voor ons toch ook weer een primeur, Paul Severs in Trommelkot. Dat kan niet zonder uitleg.
2: Wel, Paul Severs is gewoon sowieso een legend. Dus, ben sowieso zwaar fan.
1: En wat maakt hem zo speciaal?
2: Geen wonder dat ik ween. Heb ik ook al gecoverd met Steak.
1: Mm-hmm.
2: Live op Studio Brussel, dat was...
1: Heb je het Nederlands gezongen?
2: Heel spannend. en dan hebben we met de Klapmatrak Dansen in de discotheek gecoverd.
1: Mm-hmm.
3: Hoe toepasselijk het kunt zijn.
1: Ik heb trouwens net heel slecht nieuws gekregen, beste vrienden. Paul Severs heeft helaas de eeuwige jachtvelden betreden. Zelf al zes, is al 6 jaar dood en begraven. Ja.
3: 6?
1: Ja.
2: Rest in peace.
1: 7 zelf.
3: Oké.
1: Dus geen mooier eerbetoon aan Paul Severs dan dit. Paul Severs, uw grote held om onduidelijke redenen?
2: Nee, ik vind dat heel duidelijk, die redenen.
1: Ja, maar je hebt hem al 2 keer gecoverd, maar de reden waarom, weet ik nog niet.
2: Er zit een bepaalde tristesse in, zonder dat hij het waarschijnlijk zo bedoelt. En dat vind ik zo schoon, het is puur. En denk dat iedereen dat een beetje fan is van Paul Severs, dat kan bevestigen dat die mens dat gewoon meende, dat komt van het de juiste plekje in zijn lichaam. En ik vond dat de max om daar gebruik of misbruik of iets mee te doen.
1: Wat maakt Paul Severs anders dan...
3: Kun je een beste verwijzing hebben naar het uitgaansleven? Dansen in de discotheek, hier onder staat 2 wijven.
1: Maar wat maakt hem anders dan... Bam, bam. Wat maakt hem anders dan Jovali of Bart Kael? Of Wiltura? Of heb je een zwak voor al die Vlaamse zangers?
2: Paul Severs springt er wel uit voor mij. Geen wonder dat ik ween, kom aan. Allee, dat is toch...
3: Misschien moet je eerst dat luisteren.
2: Die kennen we allemaal... van mij mag die zeker ook een keer opleggen, maar plots denk ik, ik heb me dan beginnen verdiepen, dan maak ik, ik was niet iedere dag 2-3 keer na geen wonder dat ik ween blijven luisteren. Hè. Dus ik een beetje verder in zijn arsenaal beginnen delven, noem ik dat zeggen. En plots kwam ik dat nummerke tegen, Dansen in de discotheek. Mm-hmm. Dat is een nummerke dat er niet zoveel mensen kennen, maar die wel fantastisch goed is. Kijk, heeft op YouTube 70.000 weergaven.
1: Hallo?
2: Niet slecht, maar ook niet veel voor zo'n grote meneer te zijn.
1: En dat is het nummer dat jullie coveren?
2: Ja, klopt.
1: Okay,
2: in de Nasgaard ga je de versie van Klapmatrak
1: nog 48 uur, dames en heren. Maar eerst de originele versie van Paul Severs.

0: Ja, Paul Severs.
1: Merci Paul.
0: Dames en heren, ik weet niet van welk jaar was dat eigenlijk, dat nummer?
1: Dat nummerken is uit het jaar... Het is eigenlijk van een liveshow in 2012.
0: Het is een bootleg.
1: Maar ik weet het eigenlijk echt niet.
0: Nee.
1: Geen idee.
2: Origineel.
1: Ja, nee. Het interesseert me eigenlijk ook niet.
0: Oké, maar het was gewoon een kwestie van een beetje te gaan, want ik wil eigenlijk wel...
1: Ik ben ook wel benieuwd, sorry.
0: Ik snap gewoon nog niet... Ik moet nog een beetje doordringen, Brent. Spijt me.
2: Belangrijkste is dat het nog gespeeld wordt.
0: Wat die ziekelijke obsessie voor Paul Severs vandaan komt.
1: Het is niet ziekelijk, hè. Ik heb wel al een paar keer zo kusjes gegeven op het scherm.
0: Nou, je zat er net in je nanus te koteren.
1: Op fullscreen staat dat, heb ik wel al gedaan.
0: Ja.
1: Is dat dan ziekelijk of problematisch?
0: Ja.
1: Dat wel.
0: Wat moet je afgesproken, hè, Juri?
2: Waar al de hele inspiratie van?
0: Ja, maar jongens, we gaan focussen op Klakmatrak en jullie ziekelijke obsessie voor Paul Severs. Zijn er nog Vlaamse zangers? Nee. Het is enkel Paul Severs, is de shit.
1: Wij waren nog Hollandse zangers, zou fan van zijn.
0: Aha, oké. Okay. Ik zie onze technieker al glimlachen.
2: De voornaam is André.
0: Ja, oké. En
2: ja, zijn familienaam Hazes.
0: Tegenwoordig gaat het... Twee André Hazes.
1: Ja, wat is dat eigenlijk? Kan er dat met iemand uitleggen?
0: De junior heeft hem laten vallen.
1: Is dat zijn zoon?
0: Ja.
1: En dat vind ik ook wel raar.
2: Maar het schijnt dat hij verliefd is, hè? De junior.
1: Ja? Op wie?
2: Ja,
0: Oké, jongens, maar wie is de... als we André Hazes bespreken, hebben we het toch wel over de senior? Of?
2: Senior,
1: ja okay. Absoluut.
0: De junior?
2: De deken.
1: Wij hebben daar een vrij dikke remix van gemaakt, eigenlijk.
0: Mm-hmm.
2: Maar we mogen nog niet aan.
1: Nee. Te horen in de Asgaard.
0: Binnen 48 uur, dames en heren.
1: Ja, klopt.
0: Dus ja. Wat doen we dan? Naar de origineel André Hazes luisteren en ons luisteraar nog meer tergen?
1: We hebben al te veel Vlaams geslagers gehoord. Wou ik je tussendoor iets opleggen waar je straks een keer een vraagje mag over stellen?
0: Ja.
1: Is dat goed? Mogen we verrassen?
0: Verras mij.
1: Of gaan we nog een andere? Nee.
0: Verras me, zoals Paul Severs in 2019.

0: Zo, dat begon al meer rommelkotachtig te worden. Laat het uit, doe maar jongens, doe maar. Ja. Laat het los. Ja, dat was het. Was nog bescheiden.
1: Kanker.
0: Voilà, wat hebben we gehoord, lieve vrienden?
2: Toch een leuk vleugje muziek van ja. Infant Annihilator.
0: En wat is de link met Paul Stevers?
2: Wel, het eerste liedje noemt Child Chewer.
0: Ja.
2: Dat is een mooi liefdesliedje van die jongens. Ja, en dat is gewoon een heel belangrijke inspiratie voor Klapmatrak geweest. Hoe kan er nog meer over dan dat er al over is? En die gasten hebben dat wel gedaan.
0: Ja.
2: En dan aan wij iets van, maar kunnen wij daar nog over gaan? En dat zijn we nu al heel de tijd aan het proberen eigenlijk, voor daarover te gaan. Maar we hebben daarvoor nog een ander genre eigenlijk in het leven geroepen. Of een ander genre eigenlijk een beetje in gaan snuisteren en gaan kijken. En we zitten op een boekingskantoor in Nederland, eigenlijk bij de grote jongens, de grote gabbers van Holland. En wij zijn daarbij, met Klapmatrak.
0: Mm-hmm.
2: En daar zit er één...
0: En hoe zijn ze daar beland?
2: Ik kan gewoon iets van, ik ga geen mailen sturen naar die gasten en wat filmpjes doorsturen en die aan iets van, wauw, zo crazy shit. Kom maar een keer naar een bureau en we zijn dan eigenlijk daar een keer langs geweest en die waren wel fan. En het grappige is, dus het nummer dat ik hierna zou willen opleggen, is een artiest die ook daar zat. Maar de eerste keer dat ik eigenlijk dat genre ontdekt had, was eigenlijk hier in Gent. In een Art Cube. En dat was Fourcore. Een organisatie die al lang bezig is, die specialiseerde in habber en uptempo, een subgenre van de hardcore eigenlijk, een beetje. En ik was daar aan het luisteren en ik ging daar zo goed op, maar ik dacht dat de boksen kapot waren. Dat waren kicks dat ik nog niet... Bepaald type basdrums, samples of synthesizer kicks dat ik nog niet had gehoord. En ik dacht van, de speakers zijn kapot. Maar ik vind het like, wel nog tof of zo. Maar dat is hier allemaal aan het kraken. En dan kom ik thuis en ik leg dat op, maar dat klonk nog altijd hetzelfde. Dat klonk nog altijd even kapot. En dan had ik iets van, wow, geniaal. En dat zijn...
0: En wat is dat dan? Een beetje lo-fi, lijkt dat me zijn? Of wat is de truc?
2: Dat is
3: inderdaad... de zaagkick.
2: Ja,
3: dat is like een basdrum, een basgitaar en een elektrische gitaar met veel distortion en één geluid.
0: Mm-hmm.
2: Ja, wel goed uitgelegd eigenlijk zo.
3: Ja.
0: Maar Brent, dat was uw eerste moment dat je dat meemaakt en dan dacht je van, ik ga hier een project beginnen.
2: Daar is de liefde, de vonk, echt wel zwaar overgeslaan. Dus is er al zelf een organisatie gestart die zelf feestjes heeft ondertussen. Nu ook, waar Klapmatrak is daar deels ook een beetje door kunnen groeien. Mm-hmm. Dat was echt een grote verliefdheid die nog steeds niet weg is. Omdat ik daar zo door overvallen was. En omdat dat nog altijd een dagelijkse energiebron is. Niet alleen om muziek mee te maken, maar ook gewoon een levensstijl.
0: En wanneer is dat gebeurd, die visie?
3: Ja, maar je zoekt toch naar die klank. Dat duurt... 2 jaar geleden wisten we nog niet hoe dat die klank
0: moest maken. Maar dat aha-moment is dus 2 jaar geleden of zo.
3: Ja, maar dat is
2: iets langer al. Ja. Net na corona.
3: De zoektocht om die klank te maken is hetgeen dat waardoor dat je gepassioneerd zit.
2: Ja.
3: Dat je zot van wordt. Ik moet dat kunnen maken.
2: Ja.
3: En in de loop van al die jaren hebben we nu eindelijk door mensen die... die programma's ontwikkelen en die synthesizers maken en tutorials geven en gelijk wat. Men al geprobeerd met analoge toestellen om dat te maken, met computers dat te maken. En mm-hmm. uiteindelijk, nu, stilletjes aan, hebben we daar controle over te krijgen. We kunnen daar
0: mee wegdenken. En wanneer zit hij in het verhaal gekomen, beste Joe?
3: Wel, eigenlijk van het begin ook al, maar van op afstand. En ook volledig onder de indruk van dat geluid.
2: Mm-hmm.
3: En nu is er deel van, hè.
2: Er is
0: hebt u een cv opgestuurd naar Brent, of wat is er precies gebeurd?
3: Ja.
0: Hoe is dat gebeurd, jongens?
3: Centrale verwarming.
0: Een e-mailtje.
2: Wel, ik had zoiets van... Jury Noir, het is zo schoon wat dat jij maakt. Hoe kunde hij klapmatrak nog schoner maken. Dus en dan is de magie gebeurd. En hebben wij muziekjes bij gemaakt. En hebben we een EP'tje gemaakt samen. En nu zijn we, ja, ieder weekend zijn we aan het spelen.
3: Ja.
2: En zijn we ons vrij aan het amuseren.
0: Een optreden of repetitie? Of...
2: Nee, enkel optreden.
0: Er wordt niet meer gerepeteerd.
2: Ik denk dat we nog nooit gerepeteerd hebben.
0: Nee, maar repeteren is ook voor losers. Hè. Dat is wel duidelijk. Hè. Maar van waar kennen jullie elkaar? Of zijn jullie...
3: Dat is in onze... Dus... Door onze liefjes, hè.
0: Mm-hmm. Ah, zo.
3: 8 jaar kennen elkaar. En we zien elkaar 8 jaar. Heel de tijd. Ja. Door onze liefde.
0: Maar er zit toch een zeker leeftijdsverschil tussen jullie.
3: Ja, ik weet niet. Ja, Brent is een klein beetje ouder dan.
0: Ja, ik denk het ook. Brent ziet er wat ouder uit. Hè.
2: Ik snap het, achter al die jaren. Achter al die naar hardcore ook.
0: Ja, dat veroudert veel met de mensen.
3: Beastmaster, niet de jaren die taalt.
0: Nee, maar ja.
3: De lente zit.
0: Ja, uiteraard. Maar het is via de vrouwen dat je elkaar leren kennen hebt. Ja.
3: Niet via de vrouwen.
0: Ik zie dat gevoelig ligt. We gaan niet meer doorbomen daarover. Ik heb ook gehoord dat de band voor u, Brent, Yes No Maybe, was tot voor kort familie van u, maar dat is afgesprongen. Of gaan we er ook niet over
2: Ja, het is gevoelige materie dat je aanhaalt allemaal, maar ik vind het wel wees. Ik vind het leuk.
0: Dus de zanger van Yes No Maybe had een relatie met uw nichtje.
2: Klopt.
0: Ja, een vrouwelijk nichtje.
2: Klopt.
0: Oké. En dat is sinds kort afgesprongen.
2: Ja.
0: Oké.
2: En ik heb nog een eetje te pellen met hem. En dat zal in de nasgaard gebeuren.
0: Oké, okay. Wordt het gewelddadig?
2: Dat hangt ervan af.
3: Heeft er twee. Nee,
0: is hij de boeman in de breuk van de relatie?
2: Ja, toch wel.
0: Oké,
2: okay. Ja.
0: Het ligt gevoelig.
2: Het ligt gevoelig, ja.
0: Er moet dan nu per se overmorgen uitgevoerd worden. Ik had er niet een week gewacht.
2: Eindelijk nog een keer vechten, het is zo lang geleden.
0: Maar misschien doet dat podium dan aan het publiek er nog iets aan. Nee. Dus, dames en heren...
2: We gaan dat artistiek oplossen, dat komt dan goed.
0: Met een gitaarduel. Over gitaarduels gesproken, heb jij nog gitaarmuziek voor ons? Of gaan we André Hazes opzoeken? Of wat gebeurt er?
3: Ja, ik geloof eerst onze Kickmaster, zaagkickmaster.
0: De Hollanders. Oké.
2: Dus, maar dat is wel een speciale dat ik uit te kozen heb. Want dat is eigenlijk al, moet je zeggen, die hebben er zodanig veel controle op dat ze eigenlijk een track gemaakt hebben. Dat klinkt alsof dat, ik weet niet, dat een boel kapot aan het gaan is. Of dat je staat op de dansvloer en ze hebben een track gemaakt en heb het gevoel misschien dat je gaat flowvallen of zo. Maar. Zijn iets vrees wat ze dan met dat nummer. En daarom heb ik dat
0: uitgekozen. Zijn labelgenoten van jullie.
2: Ja, klopt.
0: Oké. Okay.
2: En dat nummertje is voor mij... Ik vind dat een meesterwerkje, omdat het past weer al niet meer in de scene dat zij zelf gecreëerd hebben.
0: Voilà.
2: Valt er alweer uit.
3: De luisteraars, dus...
0: We breken de hokjes open.
3: Versterker op 11.
2: Yes.
0: Ja, maar naar wie gaan we luisteren?
2: The Dark Horror and Invaders samen. En het nummertje noemt Energy.
0: We kijken er naar uit.
2: Yes, let's do it.
1: Drop the orders in the session. One of those who are listening. Don't miss the message, judging me.

0: Lieve vrienden, daar hebben er toch minstens twee mensen van genoten vandaag.
1: Nee, maar, zeg,
0: twee heren naast mij.
1: Hey, wat vind jij ervan, Mr. Beastmaster?
0: Ik krijg sound control vibes. Uw programma, van 25 jaar geleden. Ja, ik begrijp het, jongens. Ik begrijp het. Ik ben mee.
2: Maarten.
0: Ik kan u niet zeggen dat ik het... apprecieer, maar ik begrijp het. Ik begrijp
2: de gedachte. Dat is niet gemaakt om te appreciëren. Dus,
0: maar heb je nu eigenlijk al...
1: Leuke muziekjes, luister in mijn
0: Heb je nu eigenlijk al publiek gechoqueerd en buitengejaagd?
2: Dat is wel echt al gebeurd. Ik heb echt wel al zalen doen leeglopen.
0: Leeglopen?
2: Ja, dat is al gebeurd.
0: Mensen die komen voor steak vibes en zijn... ja.
2: Dat is echt al gebeurd dat we... Maar nog wel bitter wenen.
0: Is het van je wint som, je lose som, maar een lege zaal, dat is minder aangenaam.
1: Nee, maar dat is een brand bedoeld festival met verschillende zalen. En ze zijn geprogrammeerd op hetzelfde tijdstip als andere artiesten. En dan verkiezen bepaalde mensen om toch naar een andere zaal te gaan kijken.
0: Ja. Ja, maar zien ze dan zo mijn handen op hun oren naar buiten vluchten of...
2: maar dat was na de Dark Horror, dat nummerje dat juist op lag. Ja. We mochten daarna spelen. En okay. Kijk je daar zo hard naar uit, super hard aan gewerkt.
0: Dus die hadden wel een publiek.
2: 3000 man stond er in die zaal. Okay. Bij te spelen, die zaal loopt gewoon leeg.
0: Oei.
2: Zat er nog één gast in de rolstoel?
0: Ja, die kon niet meer.
2: Voilà. En mijn pa, die mijn chauffeur was, stond te scrollen op zijn gsm tegen de muur.
0: Ja, oké.
2: Okay. En ja, iedereen ging weer naar de andere zaal. Bos dan een ander artiest, een bekender artiest.
0: Is er iets misgegaan? Of er was gewoon die bekendere artiest die het publiek meetrok?
2: Het was gewoon te weinig volk voor twee zalen te vullen. Dus iedereen ging naar de andere artiest.
0: Ja. En hoe voelt dat?
2: Dat was, ja, dat thema, dat doet iets met een mens.
0: Maar heb je lessen uitgetrokken, toch?
2: Ik heb dan onze rider iets vroeger opgedronken dan gepland.
0: Ja, dus geen lessen getrokken, gewoon u bezopen.
2: Nee, geen lessen getrokken. Nee,
0: maar hebt u wraak genomen? Je hebt een vruchtbare zomer achter de rug?
2: Absoluut, we hebben een heel wilde zomer achter de rug. Met massa shows, dat we echt wel 30, 40 keer gespeeld hebben van het jaar al. En het jaar is nog niet gedaan.
1: Ja. En de mens begint ook wel te kennen en door te zijn aan elkaar, dat klakmatrak komt en de zaal staat op zijn kop.
0: Ja.
1: Zijn moshpits.
0: En is het nog een beetje kiezen tussen rock en techno venues? Of,
1: nee, dat is
0: waar hebben we nu gestaan, die 30 shows?
2: Het coole is wel dat we... Dus metal festivals boeken ons, metal clubs... Maar ook dan de techno en de gabber events boeken ons ook. Dus dat is mega tof. Maar het is ons doel om op Graspop en op Tomorrowland tegelijk te staan. Maar, en ene zomer, dan ben ik heel blij.
0: Ik moet een beetje denken aan het Doerfestival. Dan hebben ze de rock line-up. En dan zie je rond 12 uur dat gedaan is. Dan zie je dat rockpubliek weggaan. Maar diezelfde rij dat de mensen weggaan, komt de techno-rij op.
2: Ja.
0: En jullie zijn misschien toch wel die...
1: Klakmatrak heeft er al 2 keer gespeeld, op Doer. Dat was... deze zomer was Pukkelpop, niet veel groepen in onze categorie die daar vertegenwoordigd waren. Want mensen hadden het gelijk wel nodig, nou, waarschijnlijk zoveel rockgroepen.
0: Ja, dat is zo. Ja.
1: En er was een bom die ontplofte op Pukkelpop.
2: En een dikke Wall of Death hebben we gehad. Hè.
1: Ja.
2: Het soort heel de zaal uit elkaar. Bam! Heel het spel naar de kloon.
0: Ja, dat is toch ook iets nieuws voor het technopubliek.
2: Maar ja, het is dat.
0: Die zijn ook niet gewend van tegen elkaar te lopen.
2: Nee, ik zag zo mijn nichtje zo in het midden staan.
0: De bewuste nicht van... Ja, ah ja, oké.
2: Okay. Ja, het vrolijk nichtje.
0: Ja. Waar dan we nog een appelje mee te pellen. Met de, maar daar gaan we niet uitweiden over. Maar toch, het mag een keer gezegd worden. Dus het nichtje.
2: Klopt.
0: Was de Wall of Death aan het beoefenen.
2: Ja. Nee, ze is toch in het midden.
0: Ah ja.
2: Ze ging filmen. Maar ze wist wel wat er ging gebeuren. Maar toch was ik wel super bezorgd dat ze zag staan.
0: Ah ja, heb niet gezegd alle witte mannen naar achter? Of...
2: Nee.
0: De witte mannen mochten meedoen.
2: Iedereen was welkom.
0: Oké.
2: Ik heb nog een liedje klaarstaan eigenlijk.
0: Ah zo.
2: Maar Ik wil er misschien nog iets over zeggen.
0: Dat is het ideaal moment.
2: Ja, want het past eigenlijk... Allee, het communiceert wel een beetje met het vorige nummer. Somehow. Ik weet niet of je dat gaat snappen. Of dat er iemand gaat snappen zelfs. Maar het, hoe moet je dat zeggen? Die deconstructed vibe dat je een beetje voelde in het vorige nummer... Dat was eigenlijk een uptempo nummer die zodanig geproduceerd wordt dat het eigenlijk voelt alsof dat uit elkaar aan het vallen is bijna. Maar ik ben ook heel grote fan van Zweedse muziek. Mijn vriendin is ook half Zweeds. En wij luisteren wel veel naar Zweedse folklore. Maar na een avond een keer goed doorsurfen, ben ik bij een artiest terechtgekomen. Huurt Anders, noemt hij.
0: Een volle Zweed dan.
2: Een volle Zweed, ja, ja, ja. En die is totaal niet bekend. Maar ik ben verliefd geworden op zijn album. En als ik wat opzocht en documentaires bekeek over hem, was dat eigenlijk gewoon een heel oude mens die vroeger in de jaren 50, 40 gewoon een top spielman was. En die is gewoon blijven spelen, maar die is dover en dover geworden. En zijn handen zijn verzeker ook hun... Ja, zijn spiermassa is wat... Ja. Maar die is blijven spelen, maar die muziek is daardoor eigenlijk subliem geworden, in mijn opzicht. Maar dat voelt gewoon like, ja, een beetje hetzelfde voor mij. Zo die muziek dat ik uit elkaar valt, maar van hem is het gewoon...
0: Funk.
2: Niet de bedoeling, denk ik, maar misschien ook wel.
0: Dus het is recent werk, maar die mens is 100 jaar of zo.
2: Ik denk dat die mens inderdaad, ik zou het een keer moeten opzoeken, maar rond de 80, 90 jaar oud is. Ja.
0: Fantastisch.
2: Misschien ouder. En ik ga eentje kiezen... kan het niet zeggen, maar we gaan beginnen met een deze.
0: Voilà, zie. Ja, niks wie. Nog een keer aankondigen.

0: Zo.
1: Ja, is dus inderdaad 100 jaar geworden, maar van 1850 tot 1950.
0: Ja, dus, dus al een tijdje overleden, Brent, onze deelneming trouwens.
2: Precies.
0: Dat is al een tweede mokerslag na Paul Severs.
3: Oh, die ook. Halen zijn dood.
0: Uw Zweedse vriend. En dat was al zo'n nummer dat hij niet goed meer kon duwen op zijn violen.
3: Well, ik durf het bijna niet uit te spreken, omdat ik er zoveel bewondering en respect voor heb. Omdat ik het zo mooi vind. Maar ik denk wel dat dat een opname was van op het laatste van zijn leven. Want anders zoek het, ik weet het niet. Ik weet niet wat ik er moet van vinden, want ik vind het wel supermooi. Doe gewoon iets goed met mij. Ik kan er 2 uur naar luisteren. Dat album dan is, lijkt het opnieuw aan.
0: Heb je de plaat?
3: Ja, nee, Spotify. Hè.
0: Ah ja, Spotify. Ja. Ja. Oké, okay, ja. Ik dacht dat hij zo'n mens wordt met een petje van I got it on vinyl.
3: Goh. Dat is ook echt wel door vuur voor gaan. Voor dat plaat in.
0: Okay.
3: Misschien bestaat. Ik heb nog niet gezocht.
0: Ik denk dat ik met mijn vriendin naar Zweden moet gaan.
3: Ja.
0: En dan een keer naar de kringloopwinkel moet gaan. De kringloopwinkel. moet gaan. Zij, als jij daar plat West-Vlaams spreekt, verstaan ze u dan in Zweden?
3: Wel. Ik weet niet of ik de enige ben, maar ik vind dat Zweeds en West-Vlaams nou redelijk op elkaar trekken.
0: Juist daarom dat ik het vraag.
3: Wist u? Oké,
1: voilà.
0: Dat is gelijk platgens tegen een Franse man spreken, dat is ook, verstaan we elkaar.
3: Ja, inderdaad. Ik weet het niet, ik heb dat wel een beetje moeten afleren. Ik heb 1 jaar in Antwerpen gewoond.
0: Ja.
3: Hier aanvaarden ze mij, maar in Antwerpen was dat toch wel, moest dat geen frikandellen vragen. Zie?
0: Dat is een curryworst.
3: Ja.
0: Oké.
3: Maar,
0: moet jij een beetje aanpassen? Hè?
3: Ja.
0: Had u al aan Jury ook aangepast?
3: Over Jury gesproken?
0: Ja.
3: Mm-hmm. Zullen we een schijfje van Jury Noir opleggen?
1: Dat is een goed idee.
3: Ja, heet toch?
1: Ja.
3: Wat vind je van Wall Street Journal?
0: Is dat Jury is een solo project?
3: Jury Noir.
0: Ja.
1: Dus Noir, Jury Noir.
0: Iedereen is mee, Jury Noir. Ja, het is grappig, Jury. Jury, vertel een keer over uw eenmansproject. Is dat nog steeds gaande? Heb je dat opzij gezet nu voor klankmatrak?
1: Dat stopt natuurlijk niet, die solo-projecten. En dat is ook door Brent en Stimular. En dat collectief dat wij in zitten.
0: Even onderbreken, wat is Stimular?
1: Dat is een collectief, een artistiek collectief eigenlijk.
0: Ah ja, daar heb je net
1: over. Waar wij gegroeid zijn van 4 tot 20 artiesten. En die over heel België en in het buitenland eigenlijk ook feesten organiseert.
0: Mm-hmm.
1: Dus vorige week was het in Parijs.
0: Ah zo. Kijk, ik niks ontvangen van de uitnodiging?
1: Nee, dat klopt. Okay.
3: Het was uitverkocht.
1: Ja. En ook in Berlijn zitten we, in Holland zitten we, en heel veel in België, waaronder
0: feestjes organiseren.
1: Waaronder hiernaast in het Wintercircus al 3 edities gedaan. 2 of 3,
0: mm-hmm.
1: denk ik. En dus ook voor mij is dat een uitstekend platform geweest en nog altijd. Om mijn eigen zotte muziekjes op los te laten.
0: Mm-hmm.
1: En dat geeft mij ook totale vrijheid om elke keer iets
0: te doen. Dat is uw solo-project?
1: Jury Noir.
0: Oké. Okay.
1: Heel dikwijls live met muziek en video op Stimulatie.
0: Ik zou daar nu zo graag naar luisteren. Kunnen we ernaar luisteren?
1: Eraan.
0: Oh, yes. Heerlijk. Jury Noir, dames en heren.

0: is. Die mens lost niks. Ik ken die mens al 25 jaar. En ik moet dat hier allemaal te weten komen via een interview, wat hij eigenlijk uitvreet de laatste jaren. Hoe zit dat met uw Siciliaanse activiteiten, Yuri? Kijk, zie je, Zalvier klapt hij dicht.
1: Ja. Als hij naar Sicilië komt, kom ik naar Finland.
0: Hey? Ah, deal. Ja. Want Yuri, dames en heren, maakt heerlijke olijfolie.
1: Klopt. Samen met natuurlijk mijn allerliefste beste plukster ooit, Eva de Vriend.
0: Aha, die goed bevriend is met de half-Zweedse partner van Brent. Inderdaad. Maar kijk, voilà. Nu, het komt allemaal langzaam naar boven, dames en heren. Alles wel op de weg. En dat is het voordeel van een diepte-interview in Trommelkot.
2: Klopt.
0: Want vrijdag hebben we een prachtige affiche.
1: Ja, vrijdag hebben we tijd om te klappen.
0: Waar dat klakmatrak drie kwartier zal knallen. En we verwachten nu uiteraard erbij. Het is zelf gratis en het entree.
3: Verlang al.
0: Wat is uw excuus? Wat was jullie laatste optreden trouwens? Wanneer, waar, hoe, waarom?
1: Zaterdag.
3: Zaterdag in Parijs.
0: Mm-hmm.
3: Ja.
0: Oh.
3: Het was de max. Het was eigenlijk samen met Expliti. Dat is een habbercollectief uit Parijs. Waar wij eigenlijk ook veel naar opkijken. Dat is zo in heel Europa is een collectiefjes die een klein beetje lijken op elkaar. Die een beetje uit hetzelfde tijdsgeestje komen. Die heel activistisch en te werk gaan en er verliezen in hardcore. En in Berlijn de Haber Industries Berlin, dat is ons label. In Gent de Stimulaar. In Parijs de Expliti. En er zijn nog verschillende burenhinder in Antwerpen bijvoorbeeld ook.
0: Dus er is echt al een Europese samenwerking.
3: Dat is eigenlijk, zonder dat dat vrij afgesproken is, is dat echt een generatie die op die manier echt wel, alleen moet je dat zeggen, like een chique connectie vormt. Ja.
0: En wat was dat precies in Parijs?
3: In Parijs was dat Stimulaar samen met Expliti.
0: En welke setting, in welke club?
1: Nou, het station. Die al 30 jaar niet meer gebruikt wordt. Die nu gebruikt wordt voor cultuur, laten we zeggen.
0: Dus het was officieel, het was niet zo'n beetje half verkraakt?
1: Nee. Maar natuurlijk met de nieuwe stedenbouwkundige plannen is deze maand eigenlijk de laatste maand dat pand gebruikt wordt voor de jongeren. Voor iets te organiseren. En dus was iedereen eigenlijk ook wel emotioneel, want heel de maand is er nog iets te doen. Maar voor Expliti was dat hun laatste hardcore feest in die plek.
0: Ja, het wordt opgedoekt.
1: Ja, platgesmeten, nieuwe buildings erop. En ze krijgen binnen 5 jaar misschien de mogelijkheid om verdieping -3 te gebruiken.
0: Dat is in de grond stampen.
1: Dus echt ja. Underground, hè?
3: Yep.
1: Underground gaat blijven bestaan.
0: Uiteraard.
3: Letterlijk.
0: Maar hoe populair dat wordt, hoe meer dat je naar boven wordt geduwd. Dus als je al puk op gedaan hebt.
1: Ja, maar dat is niet het belangrijkste. Nee, het is, die community is belangrijker dan waar dat staat. En ook, ja, die mensen die dat organiseren. Die zetten elektronisch flyers online en daaronder zetten ze van ja, mensen die niet veel geld hebben, stuur een e-mail en we kijken wat we kunnen doen. En zo te horen hebben we dan zaterdag gezien dat ze 50 à 100 tickets gewoon weggegeven aan mensen. Omdat iedereen moet toegankelijk blijven voor iedereen.
0: Mm-hmm.
1: Pukkelpop is misschien al niet zo toegankelijk meer voor iedereen. Al is het dat je veel krijgt voor je geld, natuurlijk, maar het is veel
0: geld. Ja, natuurlijk, maar als je het weekend gaat, zijn de steur ook kwijt.
1: De steur, ja.
0: Dus dat met je frigobox toekomt en leeft van
1: ja.
0: Water en de liefde.
1: Het is echt wel communitygevoel bij die in Berlijn, in Parijs, in Holland. En dat is wel vrij goed. Want eigenlijk, wat ze doen, is ook uitwisselen van artiesten. Hij speelt op ons festival, wij sturen iemand een wisselwerking, die super vlot gaat.
0: Dus het is een kwestie van tijd dat ook buiten Europa zal gaan?
3: Wij hebben ook al linken.
1: Brenta is van spelen in Azië.

0: in juni.
1: Klopt.
2: Ja. Bent met in de groep.
1: Nee, ja, we zijn aan het kijken voor in de States iets te doen met Klapmatrak, met de Boston Gobbers. Dat is zo wat, gelijk dat ik zeg, zo, ook een collectief die daar vrij aan het gaan is. We hebben er ook wat maten zitten al, waar we misschien muziekje mee gaan maken samen. Hetzelfde zijn we gelijk bij mijn Lolalita op tour geweest in Azië.
2: Daar, Lolalita?
1: Lolalita en Brent, dat is eigenlijk nog een zijproject. Dat is ook, dat is iets toegankelijker hardcore, iets trager, melodischer dan Klapmatrak. Wat leuk is, dat we dan grote shows spelen, komt Klapmatrak ook soms in deze set meespelen.
2: Ja, zo.
1: Dus het is zo, ja, we zijn gewoon een bende maten die gewoon een beetje zot gaan doen overal. En onder andere een maand op tour geweest in Azië met die muziek.
2: Ah, zo. Op
1: plekken waar ze nog nooit hardcore aan gehoord.
2: Schitterend.
1: Ja, vrij cool. Maar het ziek is, er is de cultuur daar is gewoon om 8 tot 9 uur beginnen die te drinken. En rond 1 uur is iedereen scheetezat. En dan is die dan.
2: Ah, ja, okay.
1: En wij moesten spelen rond 12 uur, dus dat was echt
2: ja,
1: een bende.
2: Het is geen één die het nog weet.
1: Het zalig, we zatte Aziaten die hun volledig wel aan het gaan worden. En ik heb me echt kapot amuseerd.
2: Maar ik zie u zichtbaar genieten van die muziek. Ik denk dat de metalwereld u een beetje kwijt is. Dus ik denk dat de metalwereld gewoon naar Klapmatrak moet komen.
1: Klopt, klopt. En ik heb natuurlijk hier een Tokyo-style speedcore-nummer. Dat is ook een inspiratiebron voor Klapmatrak.
2: Mm-hmm.
1: Misschien nou, nu dat we bezig zijn over Azië, is het misschien ook leuk om daar een kort nummer van op te leggen.
2: Het is de perfecte aanleiding.
1: Ja, voilà. Ze. En we hebben dan nog één liedje hierna. Of we zien wel, ik ga beginnen hiermee.

0: Dat was het. En met pijn in mijn hart zal ik ook moeten zeggen dat het programma ook bijna afgelopen is. Zeker wat betreft jullie verzoeknummers, want onze technieker, de advocaat des duivels, die mens zit al een uur en een half te snakken naar zijn verzoeknummer. Maar we gaan dat niet zomaar opleggen, uiteraard. We gaan eerst jullie nog een keer bedanken voor jullie bezoek. Het was vernieuwend, geestesverruimend.
1: Vond het ook gezellig, Mr. Beastmeister.
0: Altijd welkom in de studio, Brent. En Yuri, ontkend dat ik je nog een keer gezien heb.
2: Heerlijk.
0: Ja. Maar het afscheid valt niet zo zwaar deze avond, want we zien jullie terug binnen 46 uur.
2: Ja.
0: Voor een stoomde live set van meer dan 3 kwartier.
2: Ja.
0: Waar dat we André Hazes en Paul Severs en eigen werk gaan horen.
2: Ja, maar we zijn ook benieuwd hoe dat je daar allemaal geprogrammeerd hebt.
0: Ja, het zal...
2: Vanaf hoe laat? Begint dat
0: dan? 6, 7, 8 uur. Ja. Onze 6-7. We gaan er vroeg in vliegen, omdat de eerste band is onze technieker, niet de advocaat des duivels, maar zijn 19-jarige collega Flora zal er met zijn Stone Rock Band openen.
3: Oeh, zalig.
0: En daarna krijgen we uiteraard Harvesters, die een beetje bluesrock gaan spelen, maar de harde versie. En daarna Yes, No, Maybe, de ex-schoonneef van Brent. Daarna jullie zelf. En dan krijgen we nog een surprise act. En daarna gaan we nog volledig losgaan. Bedankt voor te komen, gasten. Luisteren nu naar de advocaat des duivels. Geerlijk gedaan. Wat was het eigenlijk nog wel door?
2: De Dublin Deluge voor onze technieker.
0: De advocaat van de duivel. Salut!
4: Last night I came so hard I nearly drowned the poor bastard.

having a hard time knowing what the current